Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

BNN.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Hi! This is... Captain.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon dat ik weet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De politie heeft in Zeewolde een scooter van een overlastgevende bestuurder in beslag genomen na meerdere meldingen van hinderlijk gedrag. De bestuurder bleek bovendien niet in het bezit van het geldig rijbewijs. Tegen hem zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. De scooter wordt vernietigd. De politieactie leidde tot veel reacties op sociale media. Onder een bericht op Instagram ontstond een discussie over de aanpak van overlastgevende scooterrijders. Daarbij spraken sommige gebruikers hun steun uit voor het optreden van de politie, terwijl anderen vraagtekens plaatsten bij de maatregel om de scooter in beslag te nemen. De gemeente Harderwijk houdt vast aan de plannen voor de nieuwe woonwijk Kranenburg, ondanks bezwaren van omwonenden over het autoluwe mobiliteitsconcept. De nieuwe wijk op het voormalige kazerneterrein moet ruimte bieden aan zo'n 500 woningen, waarbij bewoners gebruik maken van deelmobiliteit in plaats van een eigen auto met verbrandingsmotor. Omwonenden pleiten juist voor een volledig autovrije woonwijk. Ze vrezen dat bewoners die toch een auto bezitten, deze in omliggende straten zullen parkeren, waardoor de parkeerdruk in de bestaande wijken toeneemt. Bewoners krijgen de beschikking over deelauto's en deelbakfietsen, terwijl parkeren wordt geconcentreerd aan de rand van de wijk. En tot slot, de gemeente Ermelo houdt vast aan het besluit om vishandel Jan Muis een standplaatsvergunning op de markt te verlenen tot eind dit jaar. Een verzoek van de ondernemer om de vergunning voor een langere periode te laten gelden is door het college afgewezen. Volgens het Ermeloos Weekblad had de vishandel bezwaar gemaakt tegen de beperkte looptijd van de vergunning. Op advies van de commissie bezwaarschrift heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard. Ermelo heeft de ambitie om op termijn geen standplaatsen meer toe te staan op de markt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of op vrijdag een tweede marktdag kan worden ingevoerd. Daarmee wil de gemeente de toekomstige inrichting en functie van het marktgebied verder ontwikkelen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer.

0: kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker?

0: En hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is weer een maandag, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, een nieuwe week. En op maandag is hij er ook. Goedemorgen André.
1: Goedemorgen allemaal.
0: En we gaan weer een nieuwe week beginnen, dus doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.
2: Hey, wat is wakker? Hey, sta

Er is natuurlijk van alles te vertellen. We hebben weer een Tour de France winnares onder ons. En voor de rest, ja, we gaan even kijken wat er zo allemaal gebeurd is, de revue gepasseerd is. En voor de rest maken we er met z'n allen een leuke ochtend van.

0: En we kunnen vooruitzien op een zoveelste hittegolf alweer. Eind van de week wordt er weer een hittegolf verwacht. Tjonge jongen, het houdt niet meer op. Kunnen beter opnoemen wanneer er geen hittegolf is. Nee. Hou je het nou een beetje vol met je gesproeien en zo?
1: Ja, dat is nu echt, dat is echt beyond. Nou ja, we hoorden net ook op het nieuws. Ja. Het is een heel bijzondere zomer, is het aan het worden. Ja. Maar nee, de paniek slaat af en toe wel toe, zelfs in de tuin. Want je weet van voren niet waar je van achteren moet beginnen met sproeien, joh.
0: Nee. Nou, wij beginnen met, zoals altijd, met de snoesnummers.

0: Zo, dat waren de snoesnummers.
1: Ja, met een orkestje op het eind.
0: Ja. Ja, en dat orkestje is eigenlijk een aanloop naar jouw orkestje.
1: Ja, want dat kunnen we denk ik. Het is zo'n snel klassiek nummer waar we heen gaan. Of Vivaldi.
0: Is dat wel te gebruiken als ochtendmuziek?
1: Dat dacht ik. Nee, maar daar zat ik aan te denken. Wij wilden hem als snoesnummer eigenlijk doen.
0: Ja.
1: Maar dit is geen snoes. Okay. Alleen, eens even kijken welke. Dat is altijd een beetje moeilijk bij die klassiek muziek. Voor het eerst in 20 keer heb ik volgens mij een klassiek stukje in mijn lijst staan. Maar dat is dan ook Zomer van Vivaldi. Dat is, al die namen en zo. Ben jij er een beetje in? Van Opus 8, nummer 2?
0: Nee, dat zeg maar.
1: Dat haak jij ook af, hè?
0: Precies. Dus,
1: maar ik zie nummer 4 zie ik daar een uitvoering. Het gaat altijd om die uitvoering, hè?
0: Ja.
1: En zullen we die van Janina Jansen nemen? Want er is
0: maar
1: dus
0: je had het over een presto.
1: Ja, dat een presto, is die precies. Tweede. Dus ik ben ook een beetje. Dan kunnen we beter die presto. Inderdaad, nu twijfel ik ook. Maar dus sla Janina Jansen maar open over. Dan doen we toch maar even nummer 1 of 2 of zo, weet je wel.
0: Die, ja.
1: Die Joshua Bell. Maar in ieder geval, het gaat erom dat dit een. Viel mij op. Er is een Vivaldi docu. En het viel mij op dat die muziek heel snel is. Dit stuk ook. En wat ik hoorde is dat hij 40 jaar lang voor een meisjesweeshuis heeft gezorgd. Als priester. De Rode Priester werd hij ook genoemd. Hij had rood haar. Dus het is eigenlijk muziek geschreven voor vrouwen. Er waren dus allemaal vrouwen daar in Italië. En dan hebben we het over 1730 of zo. Dat is echt. Echt 300 jaar geleden of zo. En dat wist ik niet, weet je wel. Dat die. Dat dus destijds voor de keizer in Venetië. Dat er dan gewoon 30 van die meiden, van die weesjes. Die zaten daar keihard op zijn viooltje te tokkelen. En ik zou zeggen. Ik vond het prachtig die zomer. De Quattro Stagioni. Die ken jij toch wel een beetje?
0: Ja,
1: of niet?
0: De Quattro. Ja, ik eer hem regelmatig.
1: Ja, meer van de pizza. Hè?
0: ja,
1: ik zie hem nu ook. Le Quattro Stagioni van Jaap van Zweden. En ik ben er niet helemaal in thuis. Maar Janine Jansen ken ik dan wel. Dat is ook een hele goede violiste. Maar zullen we gaan luisteren naar die zomer?
0: Ja,
1: met de handjes in de lucht.
0: Ik pak nummer 2. En als het moet gaan we naar 1. En als het moet gaan we naar. We gaan het zien.

0: Was dat hem?
1: Ja, dat was hem ongeveer. En een beetje een brave uitvoering heb ik, wat ik gisteren in de voorbereiding hoorde. Dat is het, hè. Was dat wat voller. Ze kunnen die bassen wat voller zetten. Maar in ieder geval, er is dus een Vivaldi-docu. En ik denk niet dat ik naar de bioscoop ga. Jij ook niet, denk ik, hè, naar zo'n Vivaldi.
0: Ja, sowieso niet naar de bioscoop.
1: Nee, hè. Maar in ieder geval, het is altijd een beetje zoeken, maar wel leuk voor een keer. Want het is ook, ik vind het wel grappig dat die man, 300 jaar geleden.
0: Ja, ik ben nog even aan het skippen er doorheen, maar
1: klinkt allemaal een beetje
0: allemaal hetzelfde. Ja, dan moet je wel een vakman en kenner zijn.
1: Leuk experimentje en ja. Ik wil de Vivaldi even een keer eer aan doen. Ik vind dat wel heel stoer. Ja. Het zou toch wat zijn dat als ze jou over 300-400 jaar nog steeds draaien, weet je wel, snap je?
0: Ja.
1: Bas Tempels.
0: Met de Quattro Stagioni.
1: Ja. Hij hield heel erg van Quattro Stagioni. Hier is Bas Tempels.
0: Hebben ze een geluidsopname hoe ik dan zo'n pizza verorben?
1: Ja, dat is dan helemaal in. Hè?
0: Dat zijn maar dan wel ritmische smakken.
1: Dus dat vind ik zo leuk aan die Vivaldi, Mozart en Bach. Dat die gasten, je bent wel... die hadden de truc om... dat overleefde. Want van wie hoor je nog uit 1750? Ken jij nog iemand uit 1750? Weet je wel? Ik niet.
0: De laatste is vorige week overleden. Ik heb ze niet meer, de kennis uit die periode.
1: Je hebt ze niet meer paraat.
0: Nee. Goed. Maar jij ook niet, neem ik aan.
1: Nou, wat was er nou? Er was ook dit jaar nog een verhaal. Dat wil je niet weten. Je hebt toch ook gehoord dat een kleinzoon van de 11e president van de Verenigde Staten was toen overleden. Dat was ook een verhaal, joh. Er was een meneer, die was in 1795 geboren. Dat werd de 11e president van Amerika in 18 zoveel. Die man werd op rond zijn 70ste vader in 18 zoveel. Die zoon werd rond 1920 heel laat vader. En die meneer, die in 1925 geboren was, die overleed... dit jaar in maart op 104-jarige leeftijd. En die kon zeggen, mijn opa is geboren in 1795. Dat was een van de meest extreme verhalen die ik gehoord heb. Okay. Dat is niet te geloven, hè? Dus als jij dus twee keer... Mannen kunnen vrij laat vader worden. Ja. Dus als je twee keer rond je 60ste, 70ste vader wordt... wat bijvoorbeeld Rob de Nijs hier in Nederland ook deed, hè? Je hebt er hier ook een paar, hè? En die, die Chaka-figuur, die kan er ook wat van. Die,
0: in mijn ratelband.
1: Ja, die gaan maar door. Als ze 100 zijn, dan gaan ze nog door. Maar dat vond ik wel extreem. En als je dan zelf in 1925 geboren wordt en je wordt dik 100... heb je gewoon een opa die in 1795 geboren wordt. Er zijn meer van die verhalen. Bijvoorbeeld ook die de dochter van... Madame Curie, die uitvinder die toen met de uitvinder van de röntgenstraling. Die vader overleed in 1904 en zijn jongste dochter bleef leven tot 2006 of zo. Dus die kon zeggen, die kon in 2006 kon die zeggen, mijn papa is in 1904 overleden. Dat is ook vrij extreem, dat je vader 100 jaar overleeft, weet je. Haar vader overleed toen ze 3 was en zij bleef dik 100 jaar leven. Dat zijn dingen, dat vind ik mooi, weet je wel.
0: Ja, maar het komt natuurlijk zelf voor. Maar we kunnen het allemaal zeggen. Hè, bro. Jij kan ook zeggen, mijn opa is in 1798 geboren. Ja, en dan moeten mensen dan maar checken of het dan klopt of niet.
1: Dat
0: hè?
1: Is waar, want ik bedoel, maar tegenwoordig in Nederland wordt bijgehouden.
0: Ja, hou alles bij je. Want je hebt ook bijgehouden, het is vandaag je 20ste keer.
1: Ja, precies. Ik bedoel, ik wilde eigenlijk tot de 25ste keer wachten, want 20ste keer moeten we dat vieren. Maar we gaan het een klein beetje vieren. Zo met koffie straks. Maar 20 keer, vind je dat bijzonder? 20? Dat is eigenlijk...
0: maar luister, ik vind, als jij het bijzonder vindt, dan is het bijzonder.
1: Ja, is zo. Kijk, als ik tot de 25ste keer moet wachten, dan zit het wel ergens in oktober, denk ik, opeens. En dan regent het weer.
0: Dan is het geen feestelijke bende. En kijk, je kan mooie ronde getallen, maar je hebt ook mensen die zeggen, de 17e keer vier ik. En dan de 61ste vind ik mooi om te vieren. Precies. Het is maar net wat mensen vinden. Dus...

0: Hadden wij een beller?
1: Ja, we hebben een beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas en André met Elisabeth.
0: Hallo.
2: Hallo, ik vind het hartstikke leuk. Wat interessant en boeiend over die Vivaldi en zo.
0: Ja, hè?
2: Ja, man, te gek.
0: Ja, ik had wel gedacht dat jij dat interessant vindt. Want jij zweeft door alle eeuwen heen, hè? Zo'n beetje.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is, dan zit je weer... Maar we zaten toch pas ergens... Waar zaten we pas ook weer met die Mongolen, joh? Zaten we helemaal in de middeleeuwen, joh, of niet? Het,
2: ja,
0: met, hoe heet die ook alweer?
1: Genghis Khan.
0: Ja, Genghis en zijn zoon. Ja. Nee, maar die konden Genghis er ook wat van.
2: Khan, dat was, hij had ook nog een zoon. Maar ja, goed. Maar ik vind het zo fijn dat je al... Dat ik kan het haast niet begrijpen. Dat jij al 20 keer hier bij de studio bent.
0: Ja, en stiekem eigenlijk al 20 jaar. In gedachten ben ik hier al 20 jaar, hè?
2: Ja, dat is ja, overdrijven is ook een kut, maar het zou wel mooi zijn, hè?
0: Veluwe FM, bestaat Veluwe FM 20 jaar?
2: Allemaal ja, veel langer.
1: Vanaf 1997.
0: Ah, kijk eens even, ja.
1: Dus dat is bijna 30 jaar. Ja.
0: Maar Vivaldi, dus ik heb jou wel een plezier gedaan met Vivaldi.
2: Ja, ontzaggelijk, heel fijn. En mijn zusje houdt er ook ontiegelijk veel van. Ik ben persoonlijk, hou ik ook heel veel, want dan ga ik altijd denken, je begrijpt me wel.
0: Oh, dat moet je niet doen, dan moet je me oppassen denken.
2: Nee, ja, precies. Maar hoe heet het, Bas? En wilde ik ook nog even spreken. Oh, wil jij de groet aan je zusjes doen? Ik ken ze wel niet hoor, André.
0: Oh.
2: Aan je 3 zusjes. Maar wil je daar een hartelijk groet van Elisabeth van doen?
0: Zeker, heb ik het vandaag over mijn 3 zusjes gehad? Een vorige keer was dat, denk ik.
2: Nee. Ja.
1: Ja, maar Elisabeth onthoudt alles. Ja. Jongen.
0: Nee, precies. Nee,
1: het is echt een vrouw. Alles wat ze tegen je kan gebruiken, doet ze.
0: Nee, ik heb er nog steeds 3. De middelste lag pas in het ziekenhuis. Maar het gaat inmiddels veel beter.
2: Oh, goddank.
0: Ja, ja, dat krijg je. Als je helemaal 40 plus bent, dan begint de ellende. Dan,
2: ja,
0: dan
2: dat klopt. Dat klopt. Maar ja... Ook wel eerder hoor, hey.
0: Dat kan ook, hè, als je 10 jaar, precies, ik bedoel.
2: Ik heb hem in een doosje, nou.
0: Hey, jij hebt toch als kind in het ziekenhuis geleven? Of,
2: ja, ik ben als een babytje geboren in het ziekenhuis, omdat er geen plaats was in de herberg.
0: In de herberg, ja.
1: Ach, jee.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey, maar die, wat ik dus inderdaad heel mooi vond van die Vivaldi, is dat wist ik dus niet. Daar was ik een beetje knock-out van het weekend. Dat, het dus, dat hij dus de Rode Priester was die 40 jaar voor een weeshuis heeft gezorgd daar. Hebben we het over 17, nou heel lang geleden. En dat daar dus 40 meisjes waren of zo. En dat die dus als een malle op violen zaten te spelen. Dat vond ik wel, dat vond ik wel apart.
2: Ja, heel mooi, bijzonder. Ik wist het ook niet hoor, André. Ik heb het van jou gehoord.
0: Ja, er is nu een documentaire over. En het schijnt niet zo lekker te lopen in die bioscoop. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker even zomer draaien van de Quattro Stagioni. En die lust jij ook wel, een Quattro Stagioni, of niet? Zo'n pizza.
2: Nou, niet zo echt, nee.
0: Je bent niet van de pizza?
2: Nee, meer van pannenkoeken.
0: Oh, ja, dat is ook lekker, ja. Maar in ieder geval...
2: Oké, maar André, maar even kort door de bocht. Wil je ook de groet aan jouw partner doen, Bas?
1: Ik zal het doen.
2: Gaat het goed met haar?
1: Ja, het gaat goed met haar.
2: Ja, het gaat met mij niet goed hoor, maar ik kom er een klein beetje weer bovenop hoor, jongen.
1: Ja, gewoon vrolijk blijven en niet te veel plaatjes aanvragen waar je van moet huilen, want dan schiet je weer in de ellende en zo. Dat moet je allemaal niet hebben.
2: Nee, precies.
0: Gewoon lekker Vivaldi.
2: Alleen Vivaldi, andere gasten wat koos aanvragen, dat kan ook wel bekoren.
1: Daar word jij wakker van, hè, van wat koos aanvraagt.
2: Ja.
1: Ja, zie, dan word je even flink door elkaar geschud en dan denk je, oh ja, daar gaat het om.
2: Ja, precies, wij gaan nu naar
0: Mariah Carey, hoor.
1: Ja,
0: niet?
1: Maar...

0: Carrie, ze leeft nog steeds. Ze wordt weer ontdooid, waarschijnlijk volgende maand.
1: Ja,
0: en dan,
1: waarom?
0: Dan mag ze weer uit het ijsblok komen.
1: Oh ja, die ijs, daar kennen we natuurlijk allemaal van. Dit was de vroege Mariah Carey, zingend over 5 octaven. En voordat ze een diva was, hè, een super diva.
0: Ja.
1: Want nu, zie haar maar eens in de studio te krijgen.
0: Ja, dan, nu is meer een divan, hè.
1: Een divan. Ja, in Vegas zit ze, geloof ik, inderdaad.
0: Ik weet niet waar ze... Ik heb nooit wat met Mariah Carey. Ik vond het allemaal maar gejengel, die eerste klas.
1: Het is gejengel van de bovenste klas, maar die vroege Mariah, ik durfde hem erin te gooien vanochtend.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment begint ze inderdaad, net zoals die Beyoncé, beginnen ze inderdaad over 5 octaven alle kanten op te vliegen. En dan haak ik ook af, ja. Dat is een beetje dat typische Amerikaanse kitscherige, weet je. In Amerika moet alles een beetje kitscherig en moddervet en... als je daar ook, dan valt er ook geen normale chocoladereep te krijgen, want er zit altijd weer 3 keer meer suiker in en 3 keer meer vet, weet je wel.
0: Ja, nou ja, ik vind het knap dat ze het kan en zo, want het is...
1: 5 octaven.
0: Het is wel een techniek, technisch beheerst het allemaal wel aardig, maar het kan me niet bekoren.
1: Nee, precies. Het is allemaal suikerzoet. En op een gegeven moment heeft ze dan 3, 4 huwelijken achter de rug en dan weet je ook wel waar al die albums mee vol staan, weet je wel. Dan gaat het alleen maar over... De volgende lover.
0: En alimentatie en al die dingen meer. Wij gaan naar het weerbericht, want inmiddels moeten we daar eens even naar gaan kijken. In het noorden en midden wolkenvelden, in het zuiden zonnig, later elders ook meer zon. Het wordt 25 graden op de Veluwe vandaag. En daarmee staan we op een gemiddelde middelplaats, want in Zimbabwe wordt het 29 zelfs. De wind is noordwest, meest matig 3 tot 4 boven. Wat is dit nou weer?
1: Dat is ook weer nieuw, hè?
0: Ja, dat is ook weer man. Ik zit er helemaal niet op te wachten, joh. En dan gaan we naar de komende 5 dagen. Morgen 23 graden, s'nachts 11. Woensdag 28 graden, s'nachts 11. Donderdag 33 graden, s'nachts 15. Vrijdag 33 graden, s'nachts 17. En zaterdag 27 graden, s'nachts 18. Ja, en dat zijn de ingrediënten voor een hittegolf boven de 25. Ja. De kans op neerslag, nou André, sproeistuin weer. Want dinsdag 0, woensdag 0, donderdag 0, vrijdag 0. En zaterdag 20% kans.
1: Maakt me gek.
0: De kans op zon daarentegen, dinsdag 95%, woensdag 90%, donderdag 100%. Hebben we niet eens nacht, is de hele 100% zon. En dan vrijdag 95% en zaterdag 80% kans. Ja, dat is allemaal wat. Dan had Els Jaapo nog iets. Die zegt, het is wel...
1: Ja, je had een leuke... Over mijn jubileum.
0: De 26e keer vindt hij haast nog meer om te vieren. Want theoretisch is dat een half jaar.
1: Dat is fantastisch. Voor 2026, daar hou ik wel van.
0: Ja.
1: Maar ja, je kunt tegenwoordig wel even in een getallenwereld.
0: Ja, dus broer, maar je kan ook en doen. Hè, broer.
1: Getalletjes, daar kun jij ook heel erg goed mee uit de voeten.
0: Ja, getallen.
1: Dat lukt altijd wel in jouw hoofd.
0: Ja,
1: maar ik vind dit een hele mooie, want het is 2026 en dan 26 keer is inderdaad 26 weken is een half jaar. Hele mooie Els Jaapo. Alleen, ik hou even die 20ste keer en misschien haal ik met de 25ste en 26 keer ook wel weer gebak.
0: Precies. Maar ik bekeek het vroeger altijd zo. Het is de enige dinsdag deze week, dus de reden van feestje.
1: Ja.
0: Het is de enige woensdag deze week en dan had je de enige 12e juni in juni enzovoort. Dus jongen, als je wil... Kan je elke dag feesten.
1: En je moet er eigenlijk ook elke dag een feest van maken. Maar wanneer begon jij een beetje met, laten we zeggen, met DWWW, zeg maar. Wanneer begon jij te vieren? Wanneer begonnen die, want inmiddels zat je aan die 3000 uitzendingen, 3500 uitzendingen. Maar had je al bij 25 uitzendingen ook al? Nee, hè?
0: Nee. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, maar als je het elke dag doet, dan gaat dat wel ongelooflijk met een ongelooflijke vaart. En je wil anderen ook niet voor de kop stoten, want een heleboel mensen die komen daar never nooit aan. Die werken al 30 jaar bij Velo FM en doen elke week een programma. Ja, dat is dan 50 keer per jaar, maal 30 is 1500.
1: Gaat niet zo hard natuurlijk dan.
0: Nee, dat gaat niet zo hard. En dus dan wil je ook niet andere mensen de ogen uitsteken en zo. Maar ja, op een bepaald moment, ik weet, exact op de 200ste uitzending, toen ging hier een kop koffie om in de mengtafel. Dat was de hele boel kapot. En toen dacht ik, ja, die vergeer ik nooit meer.
1: Het was een feestje op zich, hè?
0: Ja, feestje op zich. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, 250 is dan misschien leuk. Maar precies. Ik denk, nee, laten we dat niet doen. Laten we naar 1000 gaan. Dus ik ben bij 1000 begonnen met een feestje.
1: Ah, oh, moet kijken.
0: En toen 1500, ja. En toen 2000, en toen 2500, en 3000,
1: oh,
0: 3500. En ja, want op een gegeven moment kom je in de Guinness Book of Records. Hè? Dat is never nooit vertoond.
1: Daar gaan we natuurlijk voor. Ja. Maar wat zei je nou? Je begon bij 250 uitzendingen.
0: Nee. Ik begon bij 1000 met een feestje.
1: Oh, met een feestje. Ja, moet nagaan. En dan zit ik met de 20ste keer al een gebakje te halen. Maar ik had gewoon zin in een gebakje. En ik wil even kijken van... want nou, wij hebben dus inderdaad ook die bier in bitterballen op vrijdag. Schiet ook niet op, hè?
0: Nee.
1: Daar komt een beetje vandaan, die...
0: Ja.
1: Nou, ziet iedereen is tegenwoordig gestrest, Bas. Iedereen is druk. En voordat mensen weekend hebben, is het 8 uur 's avonds.
0: Ja.
1: Maar bier en bitterballen moet eigenlijk ook nog een keer gebeuren.
0: Ja, feitelijk wel. Hè. Ja.

0: Ja, dat, die feestjes die hadden trouwens allemaal een hele nare bijsmaak. En ja, dat was... ik weet nog dat ik mijn 1000ste feestje... En had ik net alles gepland, zeg maar. Feestweek met gasten en weet ik veel wat. En toen kreeg ik te horen dat mijn partner dus...
1: ziek was.
0: Ja, ziek was, zeg maar. En nou, dat... ja... En dan,
1: ja, dus dan, het feest er wel vanaf.
0: Is het feest er wel vanaf. En toen met de 3000ste was het weer terug in 23. Dus dat was 7 jaar later weer.
1: Je bent dus, geen feest vieren
0: nee,
1: jij
0: nee,
1: dan?
0: Nee, precies. Dus op een bepaald moment denk ik dan van... ja, dat moet ik allemaal niet doen. Maar ja, aan de andere kant, mijn partner die is een sterke persoonlijkheid. Ja. Die zei ook, nee, gewoon mee doorgaan. Want ja, je kan alles wel plat gooien, maar...
1: In samenspraak zijn jullie eruit gekomen.
0: Ja, dat...
1: Maar ja, als zij er heel bang voor is, van ja, dan komt jouw 4000ste eraan en dan word ik ziek.
0: Zo zit zij niet in elkaar. Zo zou ik wel kunnen denken van, oh jee, dan komt de 4000ste.
1: Karma police.
0: Oh. Ja, precies. Maar aan de andere kant, het was bij de 1000ste en bij de 3000ste.
1: Oh, ja.
0: Dus dan zou de 5000ste en die 5000ste, dat weet ik nu al, die gaat er niet komen.
1: Nee.
0: Dus wat dat betreft, dus dat is dan wel even...
1: De 5000 gaan niet komen, want dan ben je met pensioen, denk ik, of niet?
0: Broer, dan is of ik ben er niet meer, of VLOFM is er niet meer, nee, of nee, weet nee, ik veel wat is er niet meer. Maar die 5000 ga ik nu alvast vertellen, die komt er niet.
1: En koele zomers zijn er ook al niet meer dan, weet je wel? Die koele zomers kun je helemaal
0: niet bijschrijven. Nee, die kan helemaal shaken, wat dat betreft.
1: Maar dat hebben we nu net doorgenomen. Ja, jongens, 0% kans op neerslag deze week. Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ik ben er blij mee, Bas, maar niet eens.

0: Zo, nou, als Jaapo die zegt, wanneer is jouw volgende dan? Nou, de 4000ste. Ja, even stoppen daar. De 4000ste, die is volgend jaar september. Dan is de 4000ste uitzending. En dat,
1: dat duurt nog een jaar.
0: Dat duurt nog een jaar, maar dat leek me wel een mooie afsluiter. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
1: 3500 vorig jaar, was dat ook een. Hebben jullie ook aandacht aan besteed, hè, geloof ik?
0: Ja.
1: Was een onzelfde soort feestje als 3000, geloof ik? Nee.
0: Ja. 3500, dat was een hele week.
1: Ook met media erbij,
0: elke
1: met
0: dag,
1: de pers.
0: Nee.
1: Minder kijk, media als met de 3000, hè, geloof ik. Ja.
0: Met de 3000 had Ruud alle pers benaderd. Ja. En toen kwamen ze van alle kanten. SBS6, de Volkskrant,
1: Telegraaf.
0: Maar
1: 3500 was meer local, was meer gewoon regiofeestje, geloof ik.
0: Nou ja, dat organiseer ik dan zelf. Dan nodig ik gasten uit en zo. En El Jaapo kwam met dat cadeautje. 3,5 ton.
1: Ja.
0: Dus die staat op mijn kantoor. Zeg maar, dat bord. Die hangt daar naast een hoop andere...
1: Ja, die 3000ste was ik dan bij. Dat was een van de eerste keren dat ik hier was.
0: Ja, 3000 zou kunnen.
1: En dat was toch wel heftig met die SBS6 erbij en zo. Ja, moest je voor met je snuit voor de camera en zo. Dat weet ik nog wel.
0: En Omroep Gelderland kwam nog en het was druk en zo.
1: Mediatechnisch was het behoorlijk hectisch hier toen, ja. Ha.
0: Ja, maar op zich zijn dat wel de leukste ochtenden dan.
1: Ja, ik heb toen gezien dat jij daar helemaal geen... Jouw autisme heeft daar geen last van, volgens mij...
0: Nee. Ik word het liefst gewoon voor de leeuwen gedonderd.
1: Je gaf geen krimp.
0: Nou, ik weet nog wel dat ik een moment van zwakte had. Dat zag ik zelf ook niet helemaal niet aankomen. Maar dat was er ook die ochtend. En ik denk dat het een combinatie is van dat hier de hele studio vol staat. Ook weer met een hoop van die wethouder hackings, weet je wel. Die mensen die dan langskomen.
1: Ja.
0: Niet om mij te feliciteren, maar om aan de pers te laten weten dat zij ook heel belangrijk zijn.
1: Serieus? Dat heb ik dan gemist.
0: Dat was morgens om 7:30 al, of om 8:00.
1: En dat zwakke momentje, was dat helemaal op het eind dan een beetje?
0: Nee, dat was ook in het begin. Toen werd er een vraag gesteld en daar ging ik op in. En in één keer, ik weet niet wat me overkwam, maar... Dan ging ik helemaal over de rooie, joh.
1: Ja. Nou ja, je bent ook maar een mens, Bas.
0: Ja,
1: maar ik bedoel, het hoort er wel bij. Dat is ook een beetje het leven.
0: Ja.
1: Maar kijk, je moet natuurlijk niet helemaal... Er moeten geen bakken koffie over de mengpaneel mee gaan. Dat wil je niet hebben natuurlijk tijdens zo'n uitzending.
0: Nee, dat was toen, dat weet ik nog. Dat was net nieuw allemaal. En dan gooi ik de hele boel even overhoop. We gaan naar weer een nummertje van jouw lijst.
1: Ja. Mike and the Mechanics.
0: Yep.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
1: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
0: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de

0: IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
1: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: you. I guess you moved on really easily.
1: Ja, Olivia Rodriguez, Warrior. En dat brengt ons bij het volgende nummer. Olivia Newton-John.

Zo, dat was Yazoo met Don't Go. En dat brengt ons op 12 minuten over 8. We gaan nog even een, wat plaatjes doen. Want dadelijk gaan we de headlines van de NOS erbij pakken. En ja, dan moeten we natuurlijk wel op voorbereid zijn, hè.

0: or another.
1: So, no, that wasn't one way or another.
2: One Direction.
1: Ja. Yes.
2: Ook een leuk jongensclubje.
1: Ja, toch?
2: Maar bestaat ook niet meer, geloof ik.
1: Nee, volgens mij is er ook al één uit van het balkon afgedonderd.
2: Ja, daar hadden we het inderdaad eerder dit jaar al over. Ja, dat is opgebrand, die jongen.
1: We gaan eens even kijken naar de headlines. We noemen ze om en om op met bijbehorende pagina nummer. En als je dan het hele bericht wil horen, al dan niet meer de knipoog en onze toegevoegde waarde, dan even het pagina nummer doorgeven. Nou, dan gaat hij wel. Gelukkig niet, zegt Koos.
2: Het zal over One Direction gaan, of niet?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet waar dat...
2: Koos, waar gaat dat? Jij bent toch fan van One Direction, Koos?
1: Nou, ondertussen doen wij de headlines even. Ja. Historisch weinig water in de Rijn, 104.
2: Hitte in juni en juli breekt record 130.
1: Duizenden bij demonstratie in Ceuta, 129.
2: Onderzoek naar ontploffing Squishy, 128.
1: Evacuaties om natuurbrand Andalusië, 127.
2: En Demi Vollering wint etappe en de Tour, 850.
1: Netanyahu wijst plan Vredesraad af, 126.
2: En de Verenigde Arabische Emiraten levert een Ierse topcrimineel uit, 125.
1: Schaduwtanker lekt olie bij Oman, 131.
2: Juist. En Koos bevestigt, One Direction, daar is hij ongelooflijk fan van. En hij gaat vandaag nog alle albums bestellen online.
1: Ja.
2: Maar niet eens.
1: Nee, hij wil nog wel even bloemen naar het graf van One Direction brengen.
2: Zo.
1: Hij is blij dat ze niet meer bestaan. Ja. Nou, dan hebben we dat. Dit waren de headlines. We beginnen altijd met pagina 104. En want er zit een abonnement op. En dan gaan we meteen even eentje van jouw lijst doen. Dan kunnen mensen even nadenken welke headlines ze willen horen.
2: Ja.
1: Strange Machine van de Nederlandse The Gathering. Ja, hè?
2: Ja, zeker. En ik denk dat Koos daar wel van gesmeerd is. Toch?
1: Ja, bij Koos weet je het nooit, hoor.

Zo, nou, je hoorde Koos meezingen, dus hij was uitermate tevreden over de gang van zaken. En dan hadden we een verzoekje van Els Japo, twee verzoekjes zelfs. Maar eentje heb ik er klaarstaan, dus daar gaan we eerst even...

0: Zo, dat was het eerste verzoekje van El Japo. Die hebben we dan even klaargezet. En ook al tegenwoordig gebracht. En dan gaan we eerst de headline 104 maar even doen. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobiet gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het eind nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het vorige laagste record in 1947 lag het gemiddeld op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt in de recente droge jaren 2018 en 2022. Was de afname van de waterafvoer minder groot. De waterstanden in de rivieren zijn ook in andere Europese landen zorgwekkend laag. Dat leidt tot problemen voor onder meer scheepvaart en tuinbouw. Ook daalt de waterkwaliteit door de droogte. Ja, het is allemaal wat. Wat hebben we? Schuif ze erover.
1: Precies. Even kijken hoor. Ja, als ik het zo zie, dan is het nu officieel. Hè. Nu breekt de hel echt los in Nederland.
0: Ja.
1: Nu is het gebeurd.
0: Ja.
1: Nederland is officieel geen waterland meer.
0: Nee.
1: Dus niks
0: en
1: meer.
0: Langzamerhand komt er steeds meer fik. En zijn wel kleine brandjes nog en gebouwen en zo. Maar heel langzamerhand raakt het water op en de fik neemt toe. Dus de hel op aarde.
1: Hoor, ja. Maar je doet er ook niks voor. Heb jij, beïnvloedt dit jou emotioneel, zeg maar? Heb jij zoiets van, jongens, dit is een verloren zomer?
0: Nee. Het enige waar ik mee bezig ben is gewoon... Ik ervaar wat er om me heen gebeurt. En wat aan de ene kant merk is dat er steeds meer de boel in de hand staat. Dat er steeds meer water op is. Dat er steeds meer dit, steeds meer dat. Ja. En aan de andere kant steeds harder mensen geroepen. Er is geen klimaatprobleem. Er is geen enzovoort enzovoort.
1: Maar je hebt niet
0: dat constateer ik.
1: Precies, je hebt geen persoonlijke mening echt erover, geloof ik.
0: Kijk, een mening, broer. Een mening is vaak gebaseerd op argumenten. En ik kan geen argumenten aandragen. Ik kan geen argumenten aandragen waarom dat alles in de hand staat en waarom dat alles opraakt. Ik kan ook geen argumenten aandragen waarom dat mensen zeggen er is niks aan de hand. Ik weet het allemaal niet.
1: Nee,
0: ik constateer het en ik denk op een gegeven moment, één ding is zeker, één van tweeën kan niet waar zijn.
1: Hey.
0: Dat is in ieder geval duidelijk.
1: Ja, maar je zit niet te vergelijken. Ik denk een beetje aan de zomer van 2018-19 als ik dit zo lees. Maar we zijn er nu, ik denk dat deze zomer als zo doorgaat erger wordt. En dat doet wel wat met mij, ja, helaas. Maar dat is voor iedereen weer anders.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat inderdaad 95% van de Nederlanders gewoon lekker doorleeft. En al staat heel Spanje in de fik, ze doen gewoon die sleurhut achter hun trekhaak en ze gaan er gewoon heen. En weet je wel,
0: ja.
1: Dat zie ik wel. En misschien is dat het beste, want als je de hele dag je ontzettend druk gaat maken. Oh jongens, er staat er weinig water in de Rijn. Wat hou je daar nog voor leven over?
0: Ja, precies. Kijk, het enige wat ik vind is, maar dat is gewoon een standaard mening, die heb ik al heel lang. We hebben te veel mensen op deze aardbol.
1: Okay.
0: En daardoor moet er te veel geproduceerd worden. Daarvoor komt er te veel rotzooi. Daarom is alles op. Daarom is dit. En iedereen is gewoon ook heel erg op zichzelf gericht. Dus er is geen mensen die van ieder voor zich. Allemaal ieder voor zich. En niemand meer voor ons allen. En dan hoor ik bijvoorbeeld in Amerika worden bedrijven uitgekocht om vooral weer olie op te pompen. Ja, van mij mag het hoor. En vooral weer extra kinderen te kweken. Want de productie van de economie moet doorgaan. Ja, hoe lang wil je ermee doorgaan? Maar goed, nogmaals, dat constateer ik. En ik denk dat een foute boel is, te veel mensen. Het mag teruggebracht worden naar 1/3 hoe het nu is. Maar ja, dan ben je ook alweer...
1: Zeurpiet en geen populaire mening.
0: Nee.
1: Weet je wat het voordeel misschien is? Dat we binnenkort inderdaad Groenland en Antarctica... Antarctica schijnt prachtig te zijn. We hebben een beller, joh.
0: We hebben een beller? Oké, goedemorgen weer van de lijn.
2: Ja, Bas en André nog even met mij. Ik wilde even zeggen, ik hoorde gisteren een klein berichtje voor de televisie was dat. Hoe heet het? Groenland.
1: Ja, precies ja.
2: Ze zijn weer aan het boren hoor.
1: Naar wat? Naar goud of naar
2: de olie? Ja, nee, ja, nou de groeten, maar, maar ik bedoel maar.
1: Ja, precies. Nee, maar ik kom er ook recent achter. Vorig jaar kwam ik erachter dat Antarctica is een prachtig continent. Als dat ontdooit, dat is gewoon fantastisch. Daar wil ik dan direct heen. Maar dat gaan wij niet meer meemaken, denk ik, Elisabeth.
2: Nou, nee hoor, lieverd. Maar weet je, je begrijpt wel wat ik bedoel, hè, Groenland. Dat, ach, man.
1: Ja, ik bedoel, het is eigenlijk mijn land, hè, want mijn achternaam is Groen.
0: Ja.
2: Dus, ja!
1: Maar ja, Trump wil het ook hebben, dus ik moet het met hem nog even uitvechten.
2: Nou, vecht maar uit met die rode rakker, ja?
1: Oranje rakker, ja.
2: Hé hey, jongens, tot ziens.
0: Yo. Hey, yo.
2: Mooi programma, ik ga lekker op luisteren weer. Doei, doei.
0: Oké, okay, doei. Nou, we doen eerst maar even weer een muziekje.
1: Ja, doe maar.

0: Zo, dat was even een stukje muziek. En er wordt nog even gereageerd op het vorige gespreksonderwerp, zeg maar.
1: Ja, maakt wel wat los. Ja. Ja.
0: Eens even kijken, wat wordt er allemaal gezegd? Latsie zegt... eerst maar even als Japo. Tja, over een half jaar vliegt men gewoon weer naar de zonovergoten gebieden. Uiteindelijk gaat het gewoon om geld. Dat constateer ik. Ik had op het VWO een André Groen uit Nijkerk in de klas.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dan zouden wij klasgenoten kunnen zijn. Maar ja, ik weet zijn echte naam maar niet. Want ik woonde destijds in Nijkerk inderdaad. Dus dat kan niet anders dan dat ik dat ben.
0: Oh.
1: Maar VWO in Amersfoort dan denk ik... Ik zat in Amersfoort op reformatorisch onderwijs. Maar ik weet niet waar Els Japo zat.
0: In Nijkerk? Dat zegt hij. Ik had
1: nee,
0: VWO...
1: uit Nijkerk. En André Groen uit Nijkerk.
0: Oh, en uit Nijkerk. En
1: dat klopt. Ik woonde destijds in...
0: In Nijkerk. Nou ja,
1: zijn wij dan klasgenoten geweest, Els Japo? Dat zou
0: hij,
1: wel heel...
0: hij heet Jaap. Jaap Ruiter.
1: Oh ja, ja.
0: Dus ja. Ja.
1: Nee, dan hebben wij in de klas gezeten, ja. Maar ik herken hem niet direct, ja. Ja.
0: Nou, dan gaan we zijn foto even vergroten. Misschien dat zonen aan de dijk zet.
1: Ah. Nee, ik herken hem niet direct. Maar Jaap Ruiter, zeg maar wel wat... Nee, jij was tot nu toe dan incognito. Ja, nee, dat klopt. Dan zijn wij...
0: Jullie zijn klasgenoten.
1: Klasgenoten geweest, niet te geloven.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En alleen dan hadden wij niet zo ontzettend veel met elkaar. Ja, ja, ja.
0: Dat zou maar zo kunnen, natuurlijk. En Lassie zegt, ik ben met je eens, Bas. Veel te veel mensen. De voorplanting zou beperkt moeten worden op 2 kinderen per stel. Dan loopt de bevolking rustig aan terug. Ja, maar ja, dan maak je het zeker ongeliefd als je dat zegt. Hè? Want er zijn mensen die willen wel 6 kinderen. Er zijn mensen die willen er wel 8. En dan denk je, ja, nee, ieder het zijn. Ik bedoel, ik gun iedereen wat hij wil. Maar ja, alles heeft zijn consequenties, hè?
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar de volgende pagina. Wil jij die doen?
1: Jazeker, want 126 werd aangevraagd, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat dan over onze vriend Netanyahu in Israël. Die keurt het vredesplan van Gaza maar weer eens af. Want Trumps Vredesraad heeft dat plan ingediend, maar hij is er niet mee eens. Hij herhaalde gisteren dat het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. The Times of Israel schrijft dat de verkiezingen van 27 oktober en kritiek dat Netanyahu te veel naar Trump zou luisteren meespelen in het besluit. Een Hamas-functionaris zei tegen Reuters zich wel aan het plan te zullen houden. Hoe dat in de praktijk gaat, blijft onduidelijk. Zo gaat de strijdgroep wel akkoord met ontwapening, zeggen bronnen, maar alleen als die heerlijke wapens terechtkomen bij een Palestijnse partij. Ja, dat is toch een gebed zonder einde daar, of niet?
0: Ja, Netanyahu moet in vervolg maar met 2 E's geschreven worden aan het begin. Want die zeggen overal nee tegen, ja. Netanyahu. Maar zo zie je maar weer waar het om gaat. Hè. Ik bedoel, wat Els Japo constateert. Het gaat om geld en het gaat om macht. Hij heeft liever dat er nog 80.000 mensen sneuvelen. Maar als hij maar weer de president wordt, of de baas wordt van... Ja, het is...
1: Waar dit heen gaat. Maar ik denk dat het is te hopen dat... Op zich is het wel een deal, hè? Denk ik, Israël daar weg, maar wel die wapens weg. Want anders krijg je gewoon weer zo'n 8 oktober. Als die wapens daar blijven, dan bouwt de boel daar toch op een gegeven moment weer op. En dan springen ze weer over de grens.
0: Ja.
1: Ik snap beide partijen wel. En die Hamas, daar willen ze toch, daar moeten ze toch ook een keer vanaf. En dan gewoon die Riviera aan de Middellandse Zee. Blijf ik toch een goed plan vinden.
0: Ja, want, maar dat vinden ze niet. En wat er nu gebeurt, is dat Netanyahu had Trump meegesleurd in die oorlog.
1: Ja.
0: En nu willen ze een weg drijven tussen Trump en Netanyahu.
1: Precies.
0: Dus als die dadelijk ruzie krijgen... Nou, ik zie toch ergens wel een atoombommetje vliegen.
1: Oh ja, zie je die al vliegen?
0: Ja, niet vanuit Amerika. Nee, Netanyahu. Dat is zo'n gast die uiteindelijk een atoombom dondert.
1: Ja, maar niet in zijn eigen regio, toch?
0: Nou ja, dat weet je niet. Hè, want alles is antisemitisme. Hè, dus dan mag je de hele boel opblazen.
1: Eén voor alle voor één. Ik bedoel, als we met z'n allen eraan moeten, dan laten we hopen van niet. Maar wat zie jij voor Gaza gebeuren dan? Ze moeten sowieso opbouwen, weet je wel?
0: Ja, ik bedoel, wat ik zie gebeuren is dat wat daar gebeurt gewoon dusdanig zinloos geweld is. Kijk, ik heb niks met Hamas en ik keur de daden van Hamas ook niet goed. Maar zo langzamerhand kunnen de Israëli's ook even een lijstje maken van hoe fout die mensen zijn. Ik bedoel, je kan dan fout zijn geweest in de oorlog, maar je kan ook fout zijn de rest van je leven.
1: Ja.
0: Daar zal ik ook weer geen vrienden mee maken.
1: Nee, hier niet.
0: Nee.
1: Op de Veluwe niet, hè. Daar zijn we
0: over het
1: algemeen een beetje pro-Israël.
0: Ja, precies. We gaan weer naar een verzoekje van El Japo. Ja.

0: Het leek me een beetje Poolse-achtig.
1: Polski, ja, nou, ja, lekker toch?
0: Wel, ja, precies. Nou, een verzoekje van Al Japo. Dan gaan wij door naar... even kijken of er nog reacties waren op het een of het ander.
1: Ja,
0: inderdaad. Nee, Tanjau.
1: Voor een nee.
0: Ja, en als Japo zegt, ja, alleen ontwapening boven de grond zeker. Ja,
1: oh ja.
0: Dan
1: ja.
0: Zit daar ondergronds, ook in Iran en zo. Man.
1: Die tunneltjes.
0: Ja, goed. We gaan weer even naar een volgend paginaatje. 121
1: was die ook aangevraagd?
0: Ja, dat was ook aangevraagd. Bij een woning in Arnhem is gisteren een explosie geweest. De politie kreeg de melding uit de wijk Malburgen rond 2:00. Mogelijk ging er vuurwerk af. De ramen van het huis zijn gesprongen, maar er zijn geen gewonden. De politie onderzoekt wat er is ontploft en wie erachter zit. Het aantal aanslagen op woonhuizen is dit jaar wat afgenomen.
1: Kijk, ze eindigen positief, hè? Weet je wel, dat is mooi.
0: Ja, ja, ja, precies. En ik vind het ook wel mooi om te zien. Nou, normaal als er brand is in een woning, dan springen mensen uit de ramen en dan worden ze opgevangen. Maar nu zijn de ramen zelf gesprongen. Ja, dat is wel grappig.
1: Ja.
0: Goed. Nou, toch weer een positief bericht dan.
1: Politie is ermee bezig, dan komt het goed, hè?
0: Ja, dan weet je het wel. Weet niet wanneer, maar ooit komt het goed.
1: Meer blauw op straat.
0: Ja. Dan gaan wij eens even kijken naar weer een muziekje.
1: Ja, de verzoekjes hadden we onderhand gehad, geloof ik. En gingen we naar de Foo Fighters van mijn lijst?
0: We gaan naar de Foo Fighters van jouw lijst.
1: My Hero.

0: ik sta toch even met zin en verstand te kijken dat jij een jaar bij elkaar in de klas hebben gezeten, André.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Dat moeten wij voor 9 uur nog even helemaal uitspreken natuurlijk.
0: Ja, dat...
1: Nee. Maar dat is inderdaad heel bijzonder, want jij weet zijn naam natuurlijk en het is met zo'n alias. Maar ik moet zeggen, heel vaag staat me er iets van bij. Wij zijn geen dikke maten geweest, maar ik zal eens even in mijn fotoboek ook gaan kijken. Maar dat hij mijn naam en waar ik woonde nog weet... Dat is natuurlijk heel bijzonder, ja. Want,
0: ja, maar hij weet alles. En qua dikke maten, jullie zijn denk ik even dik.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft dunne maten, zeg maar.
1: De naam zegt mij wat. En ik denk dat wij maar even een appje gaan uitwisselen. Volgens mij vindt hij dat wel leuk. Want ik wil daar nu wel ook wel wat meer van weten. De naam staat me vaag bij. En we hebben wellicht nog wat lopen schaken of zo in het verleden. Dat herinner ik me. Maar we hebben verder weinig gemeenschappelijke klassen. Volgens mij was hij meer een alfa en ik meer een beta of andersom. Weet je wel?
0: Dat... Hij zegt, ik vroeg me dat al wel af toen ik wel eens verzoeknummers van de een naar andere groen voorbij hoorde komen. Ja. Omdat ik de naam direct herkende. Maar ergens is het me ontgaan dat de andere die er op maandag is ook groen heet.
1: Ja. Nou, na 20 afleveringetjes op maandag vind ik het nog wel meevallen. Gaat het allemaal best wel snel, die informatievoorziening. Maar ik weet dat El Chapo ontgaat weinig, hè?
0: Ja, die ontgaat.
1: Dat is er zo eentje.
0: Ja, precies. Dat is er zo eentje, ja.
1: Nou, wat mij betreft, El Chapo wordt vervolgd. Want ik wil wel even weten wat voor vakken jij allemaal volgde. En het is in ieder geval... Amersfoort komt opeens weer heel dichtbij. Ja, al die ellende van het VWO, hè?
0: Ja, al die ellende. Ik heb nog een plaatje. Volgens mij vindt El Chapo dat een mooi plaatje. Nou, komt u maar.
1: Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat

0: de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen zoals de A1 en de A27 zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, even lekker Caribbean sfeertje in de hut. Ja, ik hou er wel van.
1: Ja, dat was weer mijn vriend Frankie Ruiz uit Venezuela. Of nou ja, ergens daar uit die contraien.
0: Heeft hij ook bij jou in de klas gezeten?
1: Ja, nou het is wel een dingetje. Ik zie wel een reunietje opkomen. Maar nee,
0: je hebt het vakkenpakket gezien.
1: Het is steeds meer informatie ontsluit zich op deze maandagochtend.
0: Ja.
1: Tussen als Jaapo en mijn persoon. Maar leuk, als Jaapo, wat mij betreft gaan we even appen. En ik zie dat jij inderdaad, we hadden toch vier vakken. Van de vier van de zeven hadden wij gemeenschappelijk, als ik het zo snel zie. Maar weet je wat het is? Er waren meerdere klassen. Ik herinner alleen zijn naam. Weet je, zijn echte naam, die kan ik me vaak herinneren. Maar wij zijn geen vrienden geweest. We zaten niet in dezelfde vriendenclub. We zaten in de pauze niet samen een broodje te eten. Dat is duidelijk. Maar dit is natuurlijk wel fascinerend. Want hij zat ook bij die club van 60. Ik denk dat er ongeveer 60, 70 VWO'ers waren in die lichting. Maar als je dan twee klassen hebt, ja, dan weet je het wel. Als je niet bij elkaar in de klas zit, dan ontglip je elkaar.
0: Ja.
1: Maar goed, bijzonder, ja, dat na 30 jaar zou het leuk zijn om elkaar. 1996, 2026, ik denk dat ik die jongen gewoon 30 jaar niet gezien heb. Dat is duidelijk. En dan zit je in dezelfde regio. Maar goed, hij is ook naar verre oorden gereisd, hè, geloof ik, als ik van jou zo begrijp. Hij heeft toch ook in Venezuela en Colombia gezeten?
0: Nee, ik weet niet. Zijn bijnaam, El Japo.
1: Ja, precies.
0: Dat was een Colombiaanse drugsbaron.
1: Ja, Mexicaans.
0: Mexicaans, dat kan ook.
1: Nee, maar jij zei wel dat hij connecties had met...
0: Dan zei hij bijvoorbeeld weer van ja, met de bananen en zo. En dan ga ik mee in het spel. Jaap en ik hebben al heel lang een spel en jij loopt daarin, hè?
1: Ik loop in die val, in het mes.
0: Nee. Ja. Jij sluit aan, dus ja. Jij hebt van het begin niet meegemaakt.
1: Hoe heette die rozer in Colombia? Was toch Pablo Escobar? Ja. Dat is ook zo'n leuke jongen.
0: Hier was het eigenlijk... er was nog een Jaap, maar dat was niet zo'n leuke Jaap.
1: Hier in de app en op de zender en zo.
0: Ja, bij Philo FM, zeg maar. En dus ik wilde dat. Ik wilde niet als ik El Japo, zeg maar, aanspraak, het gevoel krijgen van die andere Jaap.
1: Weet je wel.
0: Dus ik heb hem zo lang El Japo genoemd. En toen bleek dat hij dat witte poeder wel goed kon verhandelen, zeg maar.
1: Dus
0: we hebben
1: is ook goede handel, hè?
0: Ja, precies.
1: Nou, er is net zo'n Ierse, die Ierse jongen, ook een leeftijdsgenoot van ons. Die hebben ze net na 10 jaar, die zat daar 10 jaar in zijn Ferrari te rijden in de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben ze nu, die zingt een toontje lager.
0: Die is uitgeleverd aan Ierland.
1: Kennen hen. Maar ja, die heeft een leuk leven gehad, heeft 10 jaar lol gehad. Alles gedaan wat God verboden heeft. En nu even brommen in een gevangenis.
0: Ja.
1: Maar wat mij betreft dus, El Japo, als je het leuk vindt, gaan we even appen met elkaar. Want na 30 jaar, ja, ik denk dat er wel een traantje gelaten gaat worden binnenkort. Hè?
0: Zo.

0: Fish.
1: Ja, ken jij die man?
0: Ja, Fish ken ik wel. Ja, dat is de zanger van... moet even denken, van welke band was hij nou?
2: Marillion.
0: Oh, Marillion, ja.
1: En de hele jaren, 80 jaar, daar kom ik ook net achter. Want ik ken hem, ik ken de Fish dan. Ik vond het wel grappig. Ik heb daar eens een keer een shirt van gezien. Er stond Fish voorop. Maar ik wist ook niet echt dat hij een beetje in de Schotse kant uit Schotland kwam. En ik wist ook niet dat hij zo'n beetje de hele jaren 80 frontman van Marillion was.
0: Ja, zo zie je maar weer dat dingen toch verrassend uit kunnen pakken.
1: Ja, maar het is wel een klein wereldje, kom ik vandaag weer achter.
0: Ja,
1: een heel klein wereldje.
0: Dat dan ook weer. Hè. Dus en zo zie je maar weer. Ja, als er man komt, moet je toch altijd de groente weer van hak hebben. we gaan even kijken naar de headlines. Want had jij nog een headline waarvan je zegt, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja, die Squishy, die 128.
0: Squishy
1: ontploffing.
0: Even kijken, wat is dat? Squishy, ja. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een Squishy. Een speelgoed stressbal die ontplofte in het gezicht van een 8-jarig jongetje. Hij liep tweede graads brandwonden op en verloor een deel van zijn huid. Zijn moeder heeft aangifte gedaan. Uit onderzoek van het OM moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het aan een productiefout te wijten is. Begin juli stopt een aantal winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings. Uit onderzoek van een Belgische krant bleek toen dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in het speelgoed zaten. En explosief, het blijkt dus nu.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Maar speelgoed, stressbal. Dat is dus voor kinderen, zeg maar, die dan minder gestrest worden. En interessant. Maar het staat niet echt duidelijk in wat het voor squishy dumplings. Het doet me een beetje aan Squid Game denken, weet je wel?
0: Ja. Daar ging ook alles en iedereen dood, hè?
1: Dus ja, die Squid Game moet ik ook nog kijken. Ja, ik heb nog een heleboel series.
0: Maar je hebt hem nog niet gezien, Squid Game?
1: Squid Game heb ik niet gezien, maar ook bijvoorbeeld Breaking Bad. Ik hoorde van jou al dat...
0: Breaking Bad? Oh ja, als je die ook nog niet gezien hebt, man.
1: Game of Thrones. Nou, ik lig al in mijn kist voordat ik alles kan kijken, Bas.
0: Ja, maar dan lig je wel lekker. En dan gewoon zorgen dat je een intern videootje hebt.
1: Een tabletje voor je neus.
0: Nou, ja, hoor. Dus dat gaan we zo. Nou, dit dus. Nou,
1: ja,
0: dan,
1: squishy dumplings. Nou ja, weten we ook weer.
0: Dan gaan wij eens even kijken. Een volgend plaatje opzetten en dan naar het regionale nieuws.
1: Ja, en even lekker obscuur 45 jaar terug naar de Velvet Underground.
0: Ja, de begeleidingsband van Lou Reed.
1: Ja.
0: En Who Loves the Sun?
1: Ja, dat slaat natuurlijk op deze week weer. Hè?
0: Ja.

0: De Velvet Underground kun jij wel waarderen?
1: Ja, ik vond Lou Reed en de Velvet Underground vond ik altijd wel een grappig bandje. En als ik dit nummer hoor, dan denk ik ook minder mysterieus dan ik zou verwachten.
0: Ja.
1: Je zou denken dat het wat meer underground is, maar dat zijn gewoon leuke liedjes.
0: Ja,
1: ja, tenminste vind ik dan, hè.
0: Nee, ik ook wel in die Lou Reed, die zitten dan bij. Maar ze zitten bij die mysterieuze tijd zo rond de jaren 70, eind jaren 60 was natuurlijk, waren zij bezig. En ik dacht dat ze wat meer uit de jaren 80 kwamen, maar dat was een hele andere tijd.
1: Nee,
0: zij zijn echt van die 60's.
1: Ja, van jou en Lou Reed, een zanger was het ook weer niet, hè. Het was meer een prater.
0: Oh ja, was er meer...
1: praten meer...
0: Nee, niet iemand die... En dat is wel... Ze waren wel lekker aan het experimenteren. Maar iedereen was aan het experimenteren met van alles nog. Want aan het jaren 60 natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dat is wat zij deden. Maar ze waren inderdaad niet van... We schreeuwen alle kanten op en we gaan eens even zo hoog en zo laag mogelijk zingen.
1: Nee.
0: Het is een beetje voortkabbelend.
1: Nou, dan gaan we naar de regio. Winkelwagens nemen parkeerplaatsen. Albert Heijn Putten over bij zonsopkomst. Dan zie je een foto met allemaal parkeerplaatsen en in plaats van auto's staan de winkelwagens. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, komkommertijd.
1: Bij Albert Heijn en Putten stond zondagochtend vroeg ineens vol met winkelwagens de parkeerplaats. Tussen ongeveer 4:45 hebben een paar actieve jongeren de wagens netjes over de parkeervakken verdeeld. Het leverde vooral een opvallend gezicht op bij zonsopkomst. Op de foto's is te zien hoe tientallen winkelwagens verspreid over de parkeerplaats staan. Niet op een hoop, maar keurig verdeeld over de vakken. Alsof elk karretje zijn eigen parkeerplek had gekregen. Een omwonende zag het tafereel vroeg in de ochtend en legde het vast. Een paar actieve jongelui te vroeg wonnen met hun vakantiebaantje bij Putten, grapte hij. Waarom de jongeren de winkelwagens hebben neergezet is niet bekend. Voor zover bekend is er geen schade ontstaan. De actie lijkt vooral ludiek.
0: Ja, hier kun je heel veel over zeggen. Ik vind die foto apocalyptisch. Bijna apocalyptisch, weet je wel. Het is een soort zombie-achtige foto, lijkt het wel.
1: Ja.
0: Maar ook die jongeren en zo. Is dat wat je gaat doen om 4:45 in de ochtend, weet je wel?
1: Ja, ze gaan ook de boel in de fik kunnen steken. Ja. Iedereen wakker kunnen schoppen, auto's beschadigen.
0: Geen schade, maar toch, Bas. Nee, geef precies. Toe. Ik bedoel, is dit wat je als jongere moet gaan doen in Putten, weet je wel? Als autist zeg ik, het had wat netter gekund. Weet je wel? Ik zie er gewoon, zie er een paar omliggen. Er staan er een paar niet recht. Dus de volgende keer, jongens, jullie hebben nog heel wat te leren.
1: Mogen ze ervan wakker maken als ze de volgende keer strak willen?
0: Ik hou wel van mooie foto's, dus zo'n foto zou ik wel willen nemen. Die foto kan ook nog beter, de horizon is niet recht.
1: Nee.
0: Dus het kan allemaal beter in Putten. Kom op, jongens, beter je best doen.
1: Nou, oké. Nou, dan hebben we dat maar gehad en dan gaan we verder naar... Het volgende plaatje.

0: Yusuf Noor en Nene Cherry met 7 seconds. Die duurde best lang, die 7 seconden. Dan is er een Roemeense man veroordeeld voor babbeltrucs bij ouderen in Putten en Nijkerk. Een 29-jarige Roemeense man veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 9 woningdiefstallen bij hoogbejaarde slachtoffers. Onder slachtoffers zijn ook inwoners van Putten en Nijkerk. Ja, wat ik me dan afvraag, hè? Het is een babbeltruc en het is een Roemeen. Zou je dan niet op een gegeven moment denken, dan spreekt hij een vreemde taal? Want hij zal zich toch ook voordoen als iemand die het goed bedoelt.
1: Maar dat je
0: op een gegeven moment denkt, ja, maar dit klinkt helemaal niet naar Nederlands iemand.
1: Ja, dat is toch inderdaad ook een goede vraag. Ik heb natuurlijk net mijn emotie en gevoel al een beetje laten gaan op de parkeerplaats van Putten met al die karretjes. Ja. Dus ik probeer hier even mijn gevoelens een beetje uit te schakelen, maar... Ik kan hier ook wel weer ontzettend boos over worden. Maar ja, weet je wel, dat kun je bij elk bericht wel. Maar dat klopt. Ja, waarom trappen die oudere mensen erin? Maar het is natuurlijk gewoon misbruik maken. Het zijn kwetsbare mensen. Snap je? Ik bedoel, ja. Als ik eenmaal 80 ben, joh, dan tuinen wij er misschien ook wel in, joh. Weet je wel?
0: Nou ja, weet je, volgens mij moet je van de oude stempel zijn qua idee van dat je vanuit gaat van het goede van de mens.
1: Nou ja.
0: He, dat je denkt, iemand zal het goed bedoelen. Nou, daar ga ik sowieso al niet van uit. Ik ga altijd uit van,
1: ze hebben
0: allemaal snorre plannen. Ja. Ja. Op het moment dat iemand bij de deur staat en die wil iets persoonlijks van mij, of in belang van, of weet ik voor wat, en die spreekt niet eens persoonlijk Nederlands,
1: dan
0: ben ik al dubbel alert.
1: Dan gaan de alarmbellen al wel af, ja.
0: Dan gaan de alarmbellen al af, ja, precies.
1: Nee, dus ik begrijp het ook niet, maar weet je, het is, ik denk dat deze man weet van de hoed en de rand, gezien het bericht. Hè.
0: Ja,
1: hij is heel Europa al door geweest. Dus ja, dan ben je ook gewiekst en dan is het gewoon een, hoe zeg je dat, een financiële predator. Weet je wel, die man weet precies waar hij moet wezen.
0: Een roofdier.
1: En die staat niet bij jou en mij op de stoep en bij iedereen waarvan die denkt, die heeft me door. Die pakt echt de zwakste.
0: Ja.
1: En dat is ook eigenlijk wel hoe de wereld in elkaar zit. Wij mensen zijn dan nog zo'n beetje de enige soort die een beetje rekening houden met elkaar. Maar een leeuw en een witte haai en een krokodil pakken ook de zwakste.
0: Ja,
1: snap
0: precies.
1: Je
0: en dat is gewoon puur de natuur.
1: Dat is wat hier aan de hand is.
0: Darwinisme.
1: Puur natuur. Puur natuur, die Roemeen.
0: Ja.
1: Maar hij mag wel even 3 jaar zitten.
0: Ja, mooi is dat. Nou, en dan wil Putten wil de provincie overtuigen van het nut van een zuidelijke ontsluitingsweg. Het wordt met de dag gekker, hè?
1: Ja, hebben ze al niet zuidelijk. Nee, dat moet nog gebeuren, hè?
0: Zolang ik hier woon...
1: 100 jaar over een zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja, nee, Zuidland, hè.
0: En nu komt er dus een hele woonwijk en die zou gebouwd gaan worden. Maar er komt er geen ontsluitingsweg, want daar is nog steeds een hoop gesteg geloven. En nu moet de provincie schijnbaar overtuigd worden. Ja, ik denk... Wat?
1: Ja, dat moet wel komen. Als je gaat bouwen, moet je komen. Maar
0: ja.
1: Laten we zeggen, Halvinkhuizen is west, hè? Dat is niet zuid. Dat nieuwe daar bij de Aldi in de buurt, dat is niet, daar hebben ze niet over. Dit is weer zuid, geloof ik of niet.
0: Nou ja, de zuidelijke ontsluitingsweg. Maar dat heeft alles te maken met wel die nieuwe wijk Halvinkhuizen.
1: Toch wel, hè? Ja,
0: ja, want aan de bovenkant moet je erin, maar je moet er ook weer
1: aan
0: uit.
1: Aan de onderkant. Ja.
0: Nee, je moet het... Maar goed, er zijn ook weer zoveel meningen als dat. Ik geloof dat er 2 keer zoveel meningen zijn als dat er Puttenaren zijn. Dus dan weet je het wel.
1: Ja, en je moet ook steviger. Dat gaat echt veranderen daar voor een aantal mensen. Ik kan, weet je wel, daar dat gebied, dat is hier vlakbij. Of tenminste, daar bij dat kleine industriegebiedje. Dat wordt dan nog gekker. Ik kan me voorstellen dat je daar... niemand wil zo'n ontsluitingsweg. Want dan
0: maar dat is het hele punt. Niemand wil iets wat in zijn aura komt.
1: Precies.
0: En niemand wil iets in zijn achtertuin. En voor de rest moet iedereen gewoon doen wat iedereen vindt. Behalve in hun achtertuin. Dus ja, dat werkt dus niet.
1: Je komt een beetje uit bij waar we het net met Lars we moeten toch wat minder mensen. Ja, dan moeten we met z'n allen stoppen met meer mensen maken. Want meer mensen betekent meer woningen, meer wegen.
0: En meer meningen.
1: En meer meningen. En dat is erg moeilijk, hoor. Ik heb het daar ook. Ik denk dat heel veel mensen het er moeilijk mee hebben. Maar wat mij opvalt, is dat heel weinig mensen zich durven uitspreken. Weet je wel? Want je zit zo bij elkaar op de kast. Joh.
0: Ja, maar durven uitspreken. Ik heb het idee dat iedereen er wel doet. Iedereen spreekt zich uit in het belang van zichzelf.
1: Ja, maar niet zo van we moeten even dimmen en wat rustiger aandoen. En we doen het gewoon niet.
0: Jawel, maar dat zegt ook iedereen. Maar dat is, jullie moeten allemaal dimmen.
1: Ja, precies.
0: En de anderen moeten zich allemaal inhouden. Ik niet.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is het hele punt, hè. Maar goed.

0: Zo, nou, en dan komt er een bericht van Gerbert binnen die zegt, goed nieuws. En ja, als ik dat dan zo lees, dan denk ik, ja, maar de logica ontgaat me dan een beetje. Goed nieuws, in het maken van, in Nederland maken we al minder kinderen. Het geboortecijfer is volgens het CBS 1,43 en voor enkel vervanging heb je 2,1 nodig.
1: Correct, ja.
0: Nou, dan is dat mooi geregeld. Dan maken we in Nederland minder. Maar, zegt hij, als je vrachtenvolk importeert, dan wordt het toch weer meer. Ja, ja, en dat voor Nederland geldt dat.
2: En dat schijnt toch wel te zijn, want die cijfers heb ik niet helder. Maar dat geboortecijfer, dat is inderdaad lager. Dus heel erg bedankt voor het goede nieuws, Gerbert. Ik kan hier weer rustig ademhalen. Maar hij nuanceert het meteen. Want grosso modo komen er in Nederland toch nog steeds mensen bij. Dat emigratiecijfer is niet helemaal lekker nog, hè, geloof ik. Zeker niet over de afgelopen 10 jaar. Want volgens mij hebben we iets van 300.000 Oekraïners zijn binnengekomen. Nou, die gaan ook nooit meer weg. En de grenzen zijn nog steeds open. Dus iedereen kan gewoon binnenlopen en bij Ter Apel aanmelden. En dan even met zijn iPhone 13 zwaaien. En dan krijg je een huis met een zwembad in Nederland, weet je wel. Dus dat is wel een probleempje nog, Gerbert. En hoe gaan we dat dan oplossen?
0: Nou, zwaaien met een telefoontje, klein huis met een zwembad. Ik hoor dat meer mensen zeggen. Maar ik heb het nog niet zien gebeuren, eerlijk gezegd.
2: Ik loop ook te dol, hoor. Ik ouwe hoor ook maar de wat is het? De X mensen na. Maar ik zit niet op X, hoor. Maar in ieder geval, dat is, laten we zeggen, grosso modo komen er nog steeds mensen bij. Dat is wel zo, denk ik. Tenminste, dat idee krijg je als er woonwijken uit de grond gestampt moeten worden en rondwegen aangelegd moeten worden. Dan denk je, ja, het wordt steeds drukker, weet je wel.
0: Ja, precies. Maar als we nou gewoon eens even constateren, wat is er nou werkelijk aan de hand? We hebben inwoners van Nederland, die heb ik in huis. Jongeren wonen bij hun ouders omdat ze niet een eigen woning hebben.
2: Precies, ja.
0: En vervolgens is het duidelijk dat alles wat we binnenlaten, die krijgen ook geen huis. Die hebben dan schijnbaar wel recht op een huis.
2: Precies,
0: maar die krijgen er geen. Dus dan kom je tot de conclusie, we hebben te weinig huizen. Dat betekent dus dat je ze ook niet weg kan geven. En dat betekent dat je de deuren dicht moet doen. En moet zeggen, jongens, jullie waren welkom geweest, maar we kunnen jullie geen huis bieden.
2: Precies,
0: en jullie
2: kunnen
0: hier op straat lopen. Dus doei, ga ergens anders naartoe, maar niet hier.
2: En dan gaat die politiek dus 3-4 jaar zitten lunchen met broodjes en geen beslissingen nemen. Dat krijg je dan, hè?
0: Nee, een beetje thee drinken en zo. En
2: dat is precies, want jij en ik kunnen het niet beslissen. Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers. Die moeten beslissingen nemen, maar die doen niks.
0: Ja, maar die kiezen we ook al jaren niet. Want als ik kijk naar waar ik gestemd heb afgelopen keer.
2: Ja.
0: Ik ging nooit stemmen, maar ik ben nu 4 keer geweest, denk ik.
2: Ja.
0: En 4 keer krijg je precies tegenovergestelde wat je stemt. Dus dan denk ik ook van, nou, laat maar.
2: Goeiedag, we gaan inderdaad op de maandag gaan we wel inderdaad in de krochten van de Nederlandse problemen zijn we weer aanbeland. Maar dat klopt, want maar destijds, Bas, inderdaad, een jaar of 5, 6 geleden stemde 35% van de Nederlanders op onze blonde vriend uit Limburg.
0: Mm-hmm.
2: En er veranderde nog niks, weet je wel. Dat vond ik wel opvallend toen. Hij had gewoon 35% van het electoraat en hij werd gewoon buitenspel gezet. Dus ja, dat...
0: Ja. Maar ja, maar luister, ook dat is natuurlijk logisch. Als je maar 35% van het mandaat hebt,
2: dan red je het ook niet.
0: Dan heb je de 65 niet.
2: Nee.
0: En dat betekent dus dat je altijd een minderheid hebt. Dus, en zolang we in Nederland de minderheden voorrang geven, hebben die het ook altijd voor het zeggen.
2: Tja.
0: Ja,
2: het
0: zo is, simpel is het.
2: De slangen bijten weer aan alle kanten in hun eigen staart.
0: Man. Ja.
2: Goed,
0: en dan, willen de politieke partijen, die willen dus niets een kiesdrempel.
2: Oh nee.
0: Kijk, dat gedoe in Amerika met 2 partijen, dat werkt ook niet, dat merk je wel. Maar hier in Nederland met 86% partijen van 12 personen of zo nog niet eens. Dat heeft ook helemaal geen zin. Dus je moet op een gegeven moment, vind ik, zeggen van, nou, je moet wel een beetje bestaansrecht hebben. En dat heb je niet met 3 zetels.
2: Maar ik vind het ook zelf moeilijk om keuzes te maken, hoor. Het is moeilijk om keuzes te maken. Ik stond net in de winkel en ik moest even kiezen wat wij hier bij de koffie namen. Nou, ik had er al moeite mee, Bas, weet je wel.
0: Maar waar zit hem dat dan in?
2: Ja, nee. Dit
0: ben je
2: is
0: bang
2: gewoon...
0: om anderen teleur te stellen? Kan je geen keus maken omdat de keus te groot is?
2: Ja, nou, dat is wel een flink probleempje ook. Keuzestress, dat is in Nederland... We hebben het zo goed dat je helemaal gek wordt. Je kunt alles worden en je kunt alles willen. En je kunt alleen al de streamingdiensten. Welke ga je nemen, weet je? Neem je ze allemaal. Maar je hebt geen tijd. Al heb je 6, 7 streamingsdiensten. Je ziet het. Ik loop al jaren achter. Ik heb Game of Thrones nog niet gezien. Ik heb Breaking Bad nog niet gezien. Mijn leven is één puinhoop, Bas.
0: Maar dat is ook weer het hele punt. Omdat de ene film zit bij de ene streamingsdienst. Dus Ja. Je, ook daar moet je weer kiezen om een minderheid te kunnen bekijken. En feitelijk moet je kunnen zeggen van, nou, dat moet eens een keer afgelopen zijn.
2: Ja, dat komt er misschien wel aan. Maar die keuzestress, daar zal de regering in Nederland ook last van hebben. Ja, wat moet je kiezen? Weet je wel, bonjour je iedereen eruit. Ga je het geboortecijfer nog lager houden? Ja, weet je wel. Maar je doet er ook niks aan. Als de hele wereld oorlog gaat maken, dan blijven ze aan onze grenzen kloppen, hoor.
0: We gaan het zien. We zien het niet, want het is al jaren hetzelfde. Ja. Zelfde en er verandert niks.
2: Helaas.

0: Zo, dat was even een rustig, rustgevend plaatje van jouw lijst weer.
1: Hadden we even nodig. Olivia Jean met Couple Minutes.
0: Couple of Minutes, nou. Nou, zegt Gerbert, als je vindt dat er veel te veel volk op de wereld is, begin dan bij jezelf. Er is zat ruimte, zat eten, zat welvaart beschikbaar. Gebrek is een politieke keuze. Ah, ja, dat is een hele andere
1: mooi
0: manier.
1: Mooi punt, ik bedoel, want het schijnt inderdaad een deel van het probleem is de verdeling van welvaart. Daar heeft ze inderdaad wel een goed punt te pakken, hoor. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar over het algemeen merk ik dat ik, we hebben natuurlijk pech in Nederland, dat Nederland al denk bijna 100 jaar het dichtstbevolkte land van Europa is. In Europa 500 miljoen mensen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in een regionaal Spaans radiostation hebben ze deze discussie niet. Want daar staan ze niet de hele dag in de file, weet je wel. Ja. Snap je, het is maar net in wat voor Europees land je zit. En maar die verdeling van welvaart en ruimte en eten en zo, dat is een goed punt. Maar over het algemeen, ik krijg toch een beetje een wat apart gevoel bij 9 miljard mensen, weet je wel? Dat heb jij toch ook een beetje, dat je denkt van dat is een beetje veel.
0: Ja, kijk, je kan wel alles willen verdelen, maar als een deel ergens ligt waar je niet kan hebben, hier in Nederland kan je geen ruimte toevoegen.
1: Nee, precies.
0: En maar Gerbert, voor jouw informatie, ik ga graag voorop. Ik neem graag afscheid van het leven in het belang van het aardbolletje. Maar alleen ik heb geen zin. Dus wie sluit je zich bij me aan? En nou kijken hoeveel mensen die ja gaan zeggen.
1: Ja, precies. Kom maar binnen. Ja.
0: Dat verhaal dus. Ja. Goed, eens even kijken. We gaan naar een plaatje weer.
1: Ja.
0: Nee.
1: Oh, andere.
0: Deze.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
6: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
5: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
7: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
5: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die...

0: je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dit is Veluwe FM,
2: de omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, daar kwam er weer een van jouw lijst.
1: Daar waren we weer. Ja, heb jij aan steldansen gedaan, toevallig? Steldansen?
0: Nee. Nee, ik schaamde me kapot.
1: Ik had het kunnen weten. Ik ook niet hoor, maar de salsa. Ik vind het wel heel stoer als je die mensen ziet dansen, weet je wel. Lijndansen is dan weer wat anders. Maar die salsa en die tango, als je zo'n echtpaar...
0: Ja, maar weet je, in mijn tijd was het... De dansschool was niet om te leren dansen. De dansschool was een soort datinggebouw.
1: Ja, oh,
0: en dan moest je er naartoe en dan moest je, daar moest je aan de vrouw of precies, andersom aan de man. Maar uiteindelijk had ik al zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik had ook altijd ik heb altijd een heel raar idee gehad over het huwelijk.
1: Oh.
0: Vroeger toen ik heel klein was, dacht ik van, dan stond ik aan de weg en dan kwamen ze daar voorbij en denken, is toch wat? Dan kom je voor in de kerk en dan staat daar iemand en dan moet je daarmee trouwen.
1: Ja.
0: En hoe weet je dan dat diegene ja gaat zeggen en stel dat het niet bevalt en zo. Ik ging ervan uit dat er helemaal geen inwerkingsperiode aan vooraf ging en dat soort dingen.
1: Ja, dat is een beetje blijven hangen.
0: Ja, dat is blijven hangen en op een gegeven moment dan is het van ja, nu moet je aan de man weet je wel, of aan de vrouw.
1: Aan de vrouw, ja.
0: En dan moet je naar de dansschool. Nou, daar voel ik me sowieso bekeken. Sta je op een dansvloer, iedereen kan je zien. Dat hoef ik niet.
1: In een sportschool. Ja.
0: Ja, hoef ik allemaal niet. En dan sowieso ook al... je kan afgewezen worden en zo. Nee, dat waren niet de fijnste emoties.
1: Nee, puberteit sowieso.
0: Dus ik kwam daar niet.
1: Nee, hetzelfde voor mij een beetje. Ik herken dat. En jammer dat je dan toch al een traumatische band hebt met het huwelijk.
0: Ja.
1: Maar ben jij überhaupt getrouwd? Getrouwd geweest of wat dan ook? Je bent uiteindelijk wel getrouwd, toch? Nee.
0: Ik ben uiteindelijk... Ik had trouwen had ik zoiets. Ja, dat maakt mij niet uit of je nou wel of niet trouwt. Uiteindelijk, je geeft van elkaar of niet. Maar ik ben uiteindelijk getrouwd.
1: Ja, hè? Maar toen uit elkaar gegaan en weer bij elkaar zoiets, hè? Dat
0: was ja. Van een jaartje pauze gehad en toen weer gewoon verder.
1: Je hebt je eigen plannen getrokken.
0: Dus ja, ik woon nu al 35 jaar samen met mijn ex.
1: Ja. Oh, ja, precies. En tegenwoordig heb je ook nog één andere optie, geloof ik. Of je hebt een samenlevingscontract, hè? Als je een trapje lager samenlevingscontract kun je tekenen. Dan heb je ook wat meer rechten en plichten naar elkaar toe.
0: Ja, maar dan gaat het inderdaad om... Kijk, uiteindelijk was trouwen in mijn tijd was een belevingszaak. Bro, als je bij de kerk hoorde, moest je sowieso trouwen. En of je nou in de gemeenschap van goederen of een samenlevingscontract... Nee, dat moest voor de kerk en dat moest... En dus dat werd vanzelf wat minder.
1: Dat is tegenwoordig veranderd. Want hoe zouden we dat moeten zien nu? Dat trouwen is een soort... Is het niet modieus meer? Het is een beetje uit, hè, geloof ik, trouwen.
0: Ik weet niet hoe het momenteel zit. Maar in ieder geval...
1: Zoek er nog een keer uit.
0: Een aantal mogelijkheden om een contract met elkaar aan te gaan. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Wel,
0: ben je verantwoordelijk voor elkaar? Of draai je voor de schulden op? En allemaal dat soort
1: maar
0: dingen.
1: Klinkt wel weer heel zakelijk. Maar wat Jaapo ook al zei. Het draait allemaal om geld in het leven. Uiteindelijk. Ja, dat is toch ook wel zo, hè?
0: Maar er wordt op je gevoel gewerkt, hè? Ik bedoel, hetzelfde als met uitvaartspolissen. Ja, maar je wilt toch het beste voor je geliefde?
1: Ja, precies.
0: Ja, en zo word je genaaid, weet je wel.
1: Een mahoniehouten kist van 20.000 euro, had je een idee? Ja.
0: Ja, je wil hem toch niet in een katoenen doosje daar naartoe? Ja. Met asbest erin. Dat kan toch helemaal niet?
1: En die, gaan wij nu naar de moderne vrouwen van nu, naar Vrouwtje en Estien?
0: Ja.
1: Waar bouw je die hart in brand?
0: Want we hadden het toch over cremeren. Dus,
1: en trouwen. En verbrande harten.
0: Ja. Nou, daar gaan we nu mee naartoe dan.

0: Zo, dat waren Frauke en Fraukje. En
1: S10, die toen meegedaan heeft met zo'n festival, geloof ik.
0: Ja, en waren broer van... met de broer, toch?
1: Uit raam,
0: dood,
1: uit raam
0: knuppel
1: gegooid,
0: of zoiets.
1: Uit raam gegooid.
0: Oh ja, ja.
1: Ze vallen allemaal uit raam.
0: Russische praktijken.
1: En El Chapo zit ons ook weer te testen, hè? Van,
0: ja.
1: Die wil dat wij ons VWO-niveau gaan halen. Want wat moeten we met Vliek en Nijkerk en zo? Volgens mij is dat is dat niet een fietsenmaker of zo?
0: Heb geen idee wat Vliek en Nijkerk is.
1: Of is het Vliek in Ermelo? Volgens mij is Vliek een fietsenmaker in Ermelo.
0: Ja,
1: maar El Chapo, waar zit je precies en wat wil je precies van ons? Heb je een lekke band? Moeten we je komen helpen met band plakken of red je het allemaal zelf?
0: Nou,
1: zeg het maar.
0: Gaan wij ondertussen met Ronnie Mans bellen?
1: Oh ja, dat moet ook nog.
0: Ja, ja, ja, dat gaat allemaal door, hè.
2: Goedemorgen, even. Ja, heeft u nog een plekje?
0: Ja hoor. Oh, dit is echt zo'n verschrikkelijk piano, dit. Hè?
1: Heerlijk. Trouwens, Vliek is een dansschool in Nijkerk. Dat bedoelde Els Jaap.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: hij is scherp, die man, jongen.
0: Dus hij is wel op dansles geweest.
1: Ja, ik denk dat El Chapo wel... en ook in Strout heeft hij gedanst, zegt hij net. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Some guys have all the luck, hè?
0: Ja, sommigen die daar liggen het allemaal voor het oprapen, hè? Ja. Nee, ik woonde toen nog in Ulft in de Achterhoek.
1: Ja,
0: en daar had je dansschool Witjes.
1: Witjes, oh, nou, kan ook nog.
0: Ja.
1: Vliek, Witjes, maakt het maar niet uit.
0: Witjes.
1: Maar jij durfde gewoon de dansvloer niet op, of je wilde
0: nee,
1: gewoon de dansvloer.
0: Nee, bro, op feestjes zul je mij ook nooit zien dansen.
1: Nee, heb ik ook wel.
0: Kunnen ze nog allemaal in de rij staan, maar nee hoor. Basie, doe niet mee. En dan zeggen ze, ja, maar je bent ook muzikant, je staat op het podium. Ja, maar dat is een rol. Heb je een gitaar om of een keyboard voor je?
1: Daar proberen ze je dan mee te pakken, hè? Maar,
0: ja, precies.
1: Nou, het is een spitsuur bij Ronnie.
0: Ja. En het is ook zo mooi, hè? Want ik sta dan op het podium, maar niet op de dansvloer. En zij staan wel op de dansvloer, maar niet op het podium.
1: Kijk.
0: Oh. Dus het klopt dan gewoon wel weer, hè?
1: Je kunt ook gewoon niet alles, joh.
0: Nee, nee. Maar ik denk wel, met mijn ritmegevoel, dat ik een hele goede John Travolta zou zijn. Als ik het zou durven, hè. Want ik zie wel eens mensen die hebben dan dansles gehad en die hebben dan een wals geleerd en doen op alle muzikale ritmes doen ze een wals. Nou, dat ziet er niet uit, joh. Het moet wel ritmisch verantwoord zijn, hè.
1: Ja. Ja, John Travolta, ja, die kon het wel, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is ook alweer bijna 50 jaar geleden.
0: Ja, precies.
1: Maar hij leeft nog wel.
0: Ja, hij leeft nog wel, ja.
1: Hij heeft pas een eerder Oscar gehad, ja, inderdaad, voor alles, geloof ik.
0: Weet ook hij heeft een paar mooie films gemaakt, hoor.
1: Ja, wel wat gemaakt.
0: Heb je Phenomenon gezien?
1: Die heb ik wel eens gezien, denk ik, maar...
0: Dat hij getroffen werd door een signaal uit de ruimte en toen bleek hij een hersentumor te hebben.
1: Aparte film, ja, heel apart film.
0: Maar hij werd helderziend, hij kreeg gaven en zo.
1: Ja, maar dat is wel een rolletje voor hem, hoor, voor die John. Ja,
0: een mooie film.
1: Maar de laatste jaren is hij een beetje van die Scientology, hè? Is hij een beetje raar aan het doen. Hij begon op een gegeven moment zelf zijn eigen films te regisseren. Gaat niet meer lukken met Ronnie, hoor, wel?
0: Ik weet niet. Volgens mij heeft die piano zoiets van, mij krijg je hier niet meer weg. Maar ja, het is ook onbeleefd om nu op te hangen.
1: Nou, misschien moeten we maar toch even een plaatje, even In and Out of Love...
0: Ja, maar dat is 3 minuten. Ik denk hier, Ronnie, 3 minuten op ons gaat zitten wachten.
1: Hey, oh ja, moet nu gebeuren dan.
0: Ja. Nou, Ronnie, kom op.
1: Staan weer 20 Duitsers voor zijn neus te brullen natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Roy is mijn vader. Huh?
0: Ja.

0: Nou, misschien dat we dan maar even wat nieuwtjes erbij pakken. Ja.
1: We hebben nog genoeg staan.
0: Ja, maar ik zit even te kijken welke dan. Oh ja, de wekelijkse agenda van Putten voor elkaar. Die hebben weer een heleboel activiteiten. Maar daar zeg ik altijd bij, joh. Ga even naar de website van puttenvoorelkaar.nl, want het is zoveel informatie. En als je zegt, ja, ik heb geen computer bij de hand, pak dan even de Puttenaar, daar staat het ook in. Puttenaar.nl. Ja, en Gerbert, die had een verzoekje aangevraagd. En
1: ja, die staat ook nog open.
0: Ja, die staat nog open, maar ik kan...
1: Nee, we konden hem niet vinden.
0: Ik kan hem nog steeds niet
1: maar
0: vinden.
1: Maar ik denk dat deze het is, hè. Die nu, dat is hem gewoon, hè. Die,
0: zou dat hem zijn?
1: Ja, Hot Girl Bummer. Ja, die jongen die heeft niet meer nummers, zoals ik het zie. Ja,
0: ja
1: die dat, is ook 100.000 keer miljoen...
0: Doremi heeft hij nog en dan...
1: Oh, hij heeft wel meer nummers, ja.
0: Ja, hij heeft wel meer nummers,
1: maar... Dan moeten we even afwachten wat hij zegt, ja.
2: Ja. Hallo.
0: Ja.
2: Nog in gesprek.
0: Ja, we waren even met elkaar in gesprek.
2: Ah, gezellig. En?
0: Ja.
2: Waar ging het over?
0: Nou ja, met name over of jij nu allemaal commanderende Duitsers bij de balie had staan.
2: Commanderende of... Duitsers? Nee, joh.
0: Nee?
1: Om mij?
2: Nee, daar ga je maar, ook vanuit dat Duitsers commanderen.
1: En heb jij, ik ook wel benieuwd, heb jij dansles gehad? Heb jij op een dansschool gezeten of niet?
2: Nee, sorry.
1: Oh, daar had ik jou wel. Want jij bent toch helemaal van de musicals en zo en optreden?
2: Nou, niet musicals. Toneel, hè? Toneel.
1: Sorry. Ja, dat is hoger, hè? Ja, ja.
2: Nee, zingen en dansen, dat is aan mij niet besteed.
1: Nee, maar toch, sorry. Ja. Oké, ja, maar ja, ik ook niet...
2: Zingen, dan houden jullie geen luisteraar meer over, denk ik.
0: Oh, of we krijgen
2: en
0: er dansen, bij.
2: Het is een radio, dus dat scheelt weer.
0: Ja, dat is ook wel weer zo, ja.
1: Zelfkennis is ook een groot talent, Ronnie.
2: Ja, toch? Ja, daarom.
0: Ja.
2: Je moet weten waar je zwaktes liggen.
1: Ja. Kijk, ja, juist.
0: Maar hoe druk is het momenteel in Ermelo?
2: Nou, het is lekker druk. Het is natuurlijk nog een weekje zo dat alle scholen nog vakantie hebben.
1: Ja.
2: Want het is alweer de laatste week van Regio Noord. En die moeten volgende week weer naar school. Dus dan loopt het weer heel langzaam een beetje af. Maar dit is nog een volledige vakantieweek.
0: Mm-hmm.
2: En dat kun je ook merken, want er zijn een tal van activiteiten. Morgen begint bijvoorbeeld de vakantiekermis op het Weitje. En dat is vanaf morgen tot en met volgende week dinsdag. Van 1 tot 10 geopend op het Weitje met allerlei leuke attracties. Dus kom ook even vooraan in Ermelo. De rood van de Albert Heijn zie je het Weitje en daar zie je de kermis ook staan. Dan is morgen, kun je het ook combineren met de zomeravondbraderie. Die is van 6 tot 9 met tal van kramen met uiteenlopende spullen door de hele Stationstraat heen. Van 6 tot 9 met aansluitend natuurlijk de afterparty. Dan hebben we ook morgen bij Museum het Pakhuis, Geheim van de Grafheuvels. Een doorlopende activiteit tussen 11 en 4, ook juist voor kinderen. Want volg de aanwijzingen op, los opdrachten op en ontdek hoe mensen duizenden jaren geleden leefden, rituelen uitvoerden en hun doden begroeven. Een avontuurlijke en leerzame activiteit vol mysterie, verhalen en verrassingen voor het hele gezin. Bij Museum Pakhuis aan het Molensplein nummer 24. Dan hebben we woensdag de familiespeurtocht op landgoed Staverden. Vanaf 7 uur stap je in het betoverende bos van Staverden, waar de boswachters een magische speurtocht hebben uitgestippeld. Volg de aanwijzingen en los de raadsels op die je onderweg tegenkomt, terwijl je samen met je ouders en grootouders op avontuur gaat. Vanaf 7 uur bij het bezoekerscentrum Staverden aan de Staverdensweg 287. En de kosten zijn 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Vooraf reserveren is wel even noodzakelijk en dat kan via de website van glk.nl. Dan gaan wij naar de donderdag. En dan hebben we Knutsel je eigen Jantje, ook weer bij Museum het Pakhuis. Topstuk van het museum, Jantje van Speult, komt tot leven. Ontdek alles over de gebruiken, de rituelen en het leven van haarzelf en haar tijdgenoten. En ook kun je je eigen Jantje knutselen, om zo een prachtig eigen museum topstuk in huis te hebben. Op deze donderdag ook een doorlopende activiteit tussen 11 en 4. MGM het pakhuis zit dus aan het Molenaarsplein nummer 24 in Ermelo. Tot zover.
0: Nou, dan nog een weekje volhouden dus, hè?
2: Dat gaan we doen.
0: Je mag kiezen Yvonne Elliman met If I Can't Have You of Yes met Owner of a Lonely Heart. Of Armin van Buuren samen met Cheryl Del Adel In and Out of Love.
2: Doe maar Yes.
0: Yes, doen we die en dan fijne week toegewenst.
2: Hetzelfde. Yeah. Doei.

0: Zo, nou dat was even Only Owner of a Lonely Heart op verzoek van Ronnie Mans. En dan doen we er even eentje achteraan van jouw lijst. Wat is dat voor iets van samenwerking?
1: Ja, bijzonder hè. Zag ik staan Armin van Buren samen met Sharon den Adel, In and Out of Love. En zij is van, volgens mij van de Ice Queen,
0: Within
1: Temptation, volgens mij.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Mooie stem hoor.

0: Zo, en dan een heel sociaal empathisch bericht. Puttense self-made miljonair Jos kiest voor naberschap. We gaan de helft weggeven. Van loopjongen groeide Jos Buscher uit tot self-made miljonair. En nu hij op leeftijd is, geeft hij wat hij over heeft weg aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Als je zelf genoeg hebt, moet je wat doen voor je medemens. Delen vergroot je geluk. Ja, ik denk dat dat een waarheid is als een koe.
1: Ja, het sluit een beetje aan bij de wat diepere discussies van vandaag inderdaad over die ruimte. Weet je, eerlijker verdelen. Ja, als de een 10 miljoen heeft en de ander 0 euro, ja, waarom zou je het niet door de helft delen? Nee, maar precies. Niet iedereen kan dat. Dat zei jij ook. Niet iedereen kan dat.
0: Nee, dat moet je inderdaad kunnen. En dan moet je eerst al beginnen met dat geld niet belangrijk voor je is. En dan zeggen mensen, ja, maar het is wel handig om te hebben. Dat is waar.
1: Zeker.
0: En je kan ook niet zonder. Ook dat is waar. Maar
1: het moet ook beschikbaar zijn, want heel veel mensen zijn best wel rijk, maar zit het in het huis, hè? Ja. Heel veel Nederlanders zijn heel rijk, maar ja, die kunnen er niet bij. Pas als je je huis verkoopt. En wanneer gaat dat gebeuren? Meestal als iemand overlijdt pas. Hè, dan komt
0: maar de meeste mensen die hebben zich zo in de verplichtingen gestoken dat ze wel geld moeten verdienen. Ja. En dan houden ze niks over, komen ze nog steeds tekort.
1: Dat
0: maar
1: is ook zo.
0: Ze moeten wel, weet je wel. Dus, en dat heeft alles weer te maken met die oude opvoedingsregels. Zo heb je gezinnen die... dat is huisje, boompje, beestje. Op je 18e moet je toch minstens aan de verloving zijn. Ja. En dan moet je een huis kopen, want dat komt naar je toe. Dat zijn de verhalen. En dan ben je 18. Dan weet je nog niet eens hoe de wereld werkt. De eerste 12 jaar ben je aan het opgroeien geweest. En vervolgens ben je door je ouders en alle leraren, krachten enzovoort enzovoort helemaal geprogrammeerd op hun manier. Dus je weet zelf nog niet eens wat het koop is. En dan moet je het zelf gaan doen.
1: Ja, dat is wel heel vroeger op je 18 een huis kopen. Dat gebeurt toch bijna niet meer?
0: Nee, niet meer.
1: Nee.
0: Maar vroeger is dat, omdat het niet meer kan? Ah. Hè, bedoel, je moet een huis ook kunnen kopen, hè? Ja,
1: absoluut.
0: Maar goed, er was een heg in brand aan de Marijkenlaan. Dat we over heel andere problemen hebben. Ja. Gisteren is dat gebeurd in Putten. En de brandweer werd opgeroepen voor een melding van een brand in een berm. Bossage. Dat is mooi. Volgens de omwonenden zou de brand zijn aangestoken. Ik krijg zo langzamerhand het vermoeden dat half Europa bestaat uit pyromanen. En zoals Herman Finkers al zei, ze steken elkaar aan.
1: Dat lijkt. Daarom moeten wij er ook zo min mogelijk aandacht aan besteden.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Want als er nu een paar pyromaantjes meeluisteren, dan staat jouw heg straks in de fik.
0: Gelukkig heb ik geen heg. Stel dat je pyromanen luisteren rustig mee. Ik heb geen heg. Als je hem in de fik kan steken, mooi. Krijg van mij nog een gebakje ook nog.
1: Hoppa.
0: Zo. En nou jullie weer. We gaan weer even een muziekje doorheen jassen.
1: Verzoekje van Gerbert, hè?
0: Ja,
1: verzoekje hebben we gevonden.
0: Van Gerbert.
2: Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too.
0: Het ging volgens mij om de eerste uitlating.
2: Fuck you and you.
0: Daar was het Gerbert om te doen.

0: bent al het tentje.
1: Ja, en dat was hem. Eens even
2: Black
1: kijken.
2: Bear.
1: Ja, Black Bear, inderdaad.
2: En ja, dan... deze jongen die heeft een moderne sound en die vat alle maatschappelijke problemen even in één liedje samen. Heerlijk.
1: Bedankt, ja, in twee woorden zelfs.
2: Ja, zo'n beetje.
1: Ja. Goed, dan gaan we naar Leergeld. Randmeer krijgen een nieuw gezicht als bestuurder. Piet Pijlman volgt Laurens de Kleine op als voorzitter. Maar daar hebben we het vorige week ook al over gehad, dus even een herhaling. Dan wat we vorige week ook hebben besproken. Woninginbraak in de wijk Frankrijk bij Harderwijk. Het was gebruik, maar met een blauwe Peugeot. De daders hebben meerdere voorverkenningen gedaan met een blauwe Peugeot. Nou, dat kun je melden als je dat gezien hebt bij de politie. Blauwe Peugeot in de wijk. Oh, je wel gaat. Dan ook weg. Dat schiet lekker op. En dan is er weer de Vlooienmarkt aan de Parkweg in Harderwijk. Vlooienmarkt op de Parkweg vindt zaterdag 15 augustus plaats. Van 9 tot en met 4. En iedereen is welkom om te snuffelen naar pareltjes. Ben jij van de Vlooienmarkten?
2: Ja, ik ben wel zeker. Ja, die een beetje snuffelen daar ook wel van. Maar meer bij de tweedehands zaken. Niet zozeer externe Vlooienmarkten.
1: Okay.
2: Maar ik vind het wel leuk om pareltjes, weet je, om dingen her te gebruiken en kleine pareltjes te vinden. Het liefst vind ik natuurlijk een Picasso, hè, of een, Rembrandt.
1: Ja, wie niet.
2: En dan had je idee, boom, 20 miljoen en je bent binnen.
1: Ja. Maar zou je dat willen? Zou je een groot bedrag willen winnen? En wat zou je dan doen?
2: Nou, precies, inderdaad. Oh, dat is een hele goeie. Ja, ik bedoel, ik droom er niet van, hoor. Maar ik zou, dat lijkt me wel leuk. Veel geld is inderdaad handig, wat jij net al zei. En wat zou ik doen? Ik zou toch wel Nederland ontvluchten, denk ik, op dit moment.
1: En nou, waar naartoe dan? Want je neemt jezelf mee, hè?
2: Nou, iets, een land met een Z. Zimbabwe, Zambia, Zweden. Weet je, dat weet je.
1: Okay.
2: Van A tot Z. Dan heb ik van A tot Z gehad. Oh, okay. Nee, we zitten nu in de N. Maar nee, dat is een hele goede vraag. Waar ga je heen als je geld hebt en je wil het drukke Nederland ontvluchten?
1: Spanje. Nou, precies, want meestal zit alles wat je last van hebt, zit in je.
2: Ja, dat klopt. Dat is het. Dan, ja, je neemt jezelf mee.
1: Ja.
2: Maar een beetje meer rust en een beetje meer ruimte. Dat is toch wel wat we in Nederland meer en meer missen. Daar kwamen we vandaag op deze vroege maandagochtend ook wel een beetje achter, toch?
1: Nou, dan ga ik jou een vraag stellen. Ik, mijn partner hier volgt, we zijn er bijna.
2: Oh,
1: gaan over die oude mensen met een camper of met een...
2: Ja, ken ik. Ja.
1: Nou, dat is Slow TV en zo. Ongelooflijk relaxed. Ik kijk dan gewoon mee. Kan ik lekker wordfeuten. Kan ik een beetje googlen. Kan ik een beetje van alles doen.
2: Gebeurt niet zoveel.
1: Je hoeft de aandacht er niet bij te houden, weet je wel. Ja. Daar zat een stel tussen. En die hadden hun huis verkocht. Die hadden alleen nog maar de camper.
2: Oh ja, ja, ja.
1: En ze leefden waar ze waren, zeg maar. Ja. En ze gingen overal naartoe en zo. En... toen dacht ik bij mezelf, ja, inderdaad, kijk nou eens, wij zijn met z'n tweeën. Wij bezetten hooguit tegelijk 2 vierkante meter.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan kan je wel meer vierkante meters hebben, maar je kan er maar op 2 tegelijk zijn.
2: Precies, ja.
1: Dus, en als je altijd op dezelfde plek zit, dan, ja, wat is er dan tegen de camper? En toch zullen een heleboel mensen zeggen, ja, nee, ik moet wel naar huis.
2: Nee, het is een heel goed punt. Ik heb toevallig vorige week nog wel van aangedacht. Kijk, ik zit natuurlijk nog in... dat kun je doen als je met pensioen... dat zouden meer gepensioneerden moeten doen. Want daar zit je niet aan een baan vast. Weet je wel? En jij zit natuurlijk ook wel vast. Maar jullie doen het redelijk netjes met het appartement. Jij woont niet in een heel groot huis met een hele grote tuin. Dus jij hebt al zelf een beetje...
1: Nee, maar goed. Als ik hier in een camper zou wonen... en ik had hier een parkeerplaats...
2: Ja.
1: Dan had dat allemaal niet uitgemaakt.
2: Het probleem is, hier zit je met de winter. Ik vorige week nog even over nagedacht. In de winter is het te koud voor een camper. Snap je? Dat gaat een groot deel van het jaar op. Maar je zit hier wel te blauwbek in de winter. Dus...
1: Nou, ik de laatste kerst, ik wil niet een of ander zeggen... maar 18 graden met kerst is vrij normaal.
2: Precies.
1: Hoor.
2: Dus de mogelijkheden in Nederland worden wel groter. Ben ik met je eens?
1: 7 januari. Toen lag hier een dik pak sneeuw... en toen ben ik vastgereden met mijn auto. Dat weet ik nog.
2: Januari was koud, hoor. Sorry.
1: Maar ik kwam ook heel erg onop, want ik had niet eens een jas aan. En ik moest de auto uit omdat die helemaal onder de sneeuw zat. En daar werd ik zeik nat van. En,
2: ben je ziek geworden eventjes.
1: Ja, daar ben ik moest je...
2: kom op, daar had je echt wel even een jasje mee moeten nemen.
1: Ja, ik heb nooit een jasje.
2: Nee, precies. Maar in ieder geval, ik vind dat camperidee super vet. En op zich zouden ze, je zou dat in Nederland wat meer moeten stimuleren. Sowieso wegdoen. Want ik denk dat jij nu een gevoelig punt, of in ieder geval een actueel punt aanstipt. Ik denk dat heel veel Nederlanders, zeker ook jongeren, maar ook ouderen, met dat zitten van: heb ik eigenlijk wel een huis nodig, een dikke hypotheek? Heb ik wel een grote tuin nodig? Ja. Ik zit de hele week te sproeien. Ik ben blij met mijn tuin. Maar na 20 jaar denk ik ook van: joh, van mij mag die ook wel weglopen, die tuin, weet je wel. Ja, ja, ja. Het is sproeien. En je doet het voor de struik.
1: Nou, zet het hek open. Misschien gaat hij wel van tussen.
2: Ja, ik zet vanmiddag het hek open.
1: Ja, goed. Dus 15 augustus naar de Vlooienmarkt aan de Parkweg in Harderwijk van 9 tot 4.

0: van Nederlandse bodem, Lois Lane.
1: Ja, die dames die droomden ook al van fortuin en zo. Ja. En Joop, of Koos was net ook best wel boos over die grafrovers inderdaad. Dat was een absurd bericht, hè, om 10:00.
0: Ja.
1: Dat die mensen die 's ochtends om 3:00 opstaan en die gaan een beetje graven leeghalen en...
0: Heb ik helemaal gemist. Was dat bij het nieuws?
1: Ja, dat was om 10:00 op het nieuws. En, Koos reageerde daar nog even op net.
0: Ja.
1: En El Chapo die heeft dus ballroom en Latin gedaan.
0: We deden ook alleen maar ballroom en Latin. En recreatief dansen. Ik kan altijd op baantjes trekken, is dat dan waarschijnlijk. Als je recreatief zwemt, dan is het ook baantjes trekken.
1: 20 meter heen en terug. Maar ik vind het wel leuk, als Jaap, hoor, dat jij gedanst hebt. Dat doen niet veel Veluwenaren jou na. Hè?
0: Nee.
1: Het zijn allemaal, meestal allemaal inderdaad mensen met de poten in het bos of in de klei, weet je.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik als Jaapo zie, dan heb ik ook niet het idee van, daar loopt een danser.
1: Oh, maar heb je hem wel eens gezien als Jaapo?
0: Ja, hij is al regelmatig hier geweest.
1: Ah,
0: wel,
1: ja,
0: ik ben nog wel eens daar geweest, op de boerderie.
1: Ja, dat zei je al. Ja,
0: en,
1: leuk.
0: Ik
1: herken hem in ieder geval helemaal niet van vroeger. Jaap Ruiter is in ieder geval een bekende naam. En wat mij betreft, als Jaapo wordt vervolgd, maar ik herken hem helemaal niet. Maar hij zal mij misschien ook niet herkennen als hij mijn profielfoto ziet.
0: Ja. Ja, dus goed, dat...
1: Wordt vervolgd, hè?
0: Wordt vervolgd.
1: Heeft geen haast. Het is een lange zomer.
0: We gaan eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor meldingen? Steun van Harderwijkse opruimmaatjes via Wijkheldenprogramma. Nou, dat is alleen maar goed. Wijkheldenprogramma is een programma waarbij je in de wijk, mensen die wat willen betekenen voor de wijk, ondersteund worden. En opruimmaatjes, dat spreekt voor zichzelf, hè? Dan Jarmila zit op de juiste plek na een opleiding via zorggroep Noordwest Veluwe, waarbij ze iedere dag de warmte van Peru gebruikt in haar werk. Aha, dat is een buitenlandse dame die Zuid-Amerikaanse warmte toepast in het werk. Wie dat interview met haar wil lezen, moet even naar de Harderwijkercourant.nl. Harderwijkercourant.nl. Die kan weg. Nou, dat schiet lekker op. Gaan wij eens even kijken. Hoeveel tijd hebben we nog? 8 minuten 17.
1: Minuutje of 10 na het nieuws.
0: Ja, dus dan gaan we eens even weer naar eentje van jouw lijst.
1: Ja, een lekker bluesnummer.
0: Oh, die is ook lang genoeg.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, dat was weer een opening van Return to Oz van Monolink samen met de Hardbad van de lijst van André, de 18 plus 2 van André. In dit uur gaan we de laatste verzoekjes doorjassen en de laatste nieuwtjes. En we hebben de Birds of a Feather klaarstaan.
1: Oh, Billie Eilish?
0: Oh. Yes.
1: Te gek. Zullen we die gaan draaien meteen dan?
0: Oh, wacht even. Komt die nog een keer voorbij.
1: Deze.
0: Deze moeten we hebben, ja.

0: Zo, dat was Billy Idol met Birth of a Feather. Leuk nummer.
1: Ja.
0: Ja, ik heb meteen maar even mijn mapje gepleurd.
1: Billy, ja, die heeft vorig jaar tour afgerond. Is dit jaar wat rustiger, maar ze gaat... Ik lees net dat ze gaat acteren. Ze gaat voor haar acteerdebuut maken. Dus ze gaat nog meer een noot op haar zang. En ze heeft geloof ik in het begin van het jaar... had ze een bioscoopfilm van de tour, weet je wel. Er wordt dan een 3D-film van gemaakt. En daar kunnen ze ook nog wat centjes mee verdienen in de bioscoop.
0: Ja, nou dan gaan we even weer wat dichterbij naar Harderwijk. 5 verschillende werelden tijdens 5 avonden in Poppodium Estrado van Dansvloer. Daar komt hij weer, de Dansvloer. El Japo mag daarop niet ontbreken. Tot Mosfit. Van dansavond naar rock'n'roll tot metal en stevige rock. Poppodium Estrado presenteert veelzijdig najaarsprogramma. Vroeg dansen, rock en roll. 25 september. Voor vroeg pieken. Het is een... voor mensen die op tijd thuis willen zijn. Vanaf 8 uur kun je dus al de soundtrack bepalen. Guilty pleasures tot het meezingen, alles kan voorbij komen. Dan de Wanderers nemen het op vrijdag 2 oktober voor de geboorte van de rock'n'roll mee. Tribute to Young Elvis. Dan metal. Op vrijdag 9 oktober. De Belgische metallegende Ancient Rites keert na 26 jaar terug naar Harderwijk. Samen met Pentacle en Support Act Aschgrau belooft het een avond te worden vol compromisloze black, death en pagan metal. En dan op vrijdag 23 oktober laat Sons of the Culture Clash horen hoe rock, hip-hop, funk en elektronica moedeloos samensmelten. En headbangen kun je op 30 oktober met de AC in DC. Deze veelgesproken AC/DC tribute band. Oh ja, die waren op tv ook. Nou, dat doen ze goed hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar wie het nog even na wil lezen, www.estrado.nl/agenda. Heb je dat gevolgd, die tribute band?
1: Nee, die heb ik helemaal gemist. Maar je hoort ze wel, als ze heel goed zijn, dan hoor je ze vanzelf een keer voorbij.
0: Ja,
1: komen ook op de radio, weet je wel. Maar deze AC en DC kende ik niet. Nee.
0: Maar je kijkt dus nooit naar de SBS6, daar hebben ze dan altijd
1: dat programma. SBS6-programma's kijk ik wel eens, maar zelden. En dat programma heb ik niet gevolgd. Wie presenteerde dat ook alweer?
0: Ja, eerst was Gerard Ekdom, maar die ging toen verhuizen.
1: Dennis Wening, geloof ik niet.
0: Nee, Johnny de Mol.
1: Oh, John de Mol nu. Oh ja.
0: Ja, kleine Johnny, zeg maar.
1: Ja. Zoontje van.
0: Oh. Precies. En dan eens even kijken. Zaterdag 10 oktober staat de Zwolse band Helen Jewett in het muziekcafé van Poppodium Estrado. Verwacht een avond vol meeslepende oostpunk dromerige shoes en muziek die nog lang blijft hangen. Ja. Nou, ook dat kun je vinden op estrado.nl. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gaan wij naar een volgend Young Fox Silver Gun.
1: Kijk eens.

0: Ja, zo'n mix van Young Gun en Silver Fox, een oude man en een jonge gast. En samen maken ze muziek die een beetje het midden houdt tussen de Eagles, Steely Dan.
1: Ja.
0: En nog een paar van dat soort bandjes bij elkaar. Ja, je kan er van alles in horen als je het zou willen.
2: Ze doen het goed hoor.
0: Ja. Jan Douwe Kroeske, inmiddels 69, viert 40 jaar, 2 meter sessies en pijnst er nog niet over om te stoppen. Ik geniet nog elke dag. Nou, ik wist niet dat hij er nog steeds mee bezig was trouwens.
2: Nee.
0: Ik hoorde er nooit meer van.
2: 40 jaar.
0: Maar er is een interview met hem. Heel uitgebreid interview.
2: Ja, behoorlijk.
0: En als je die wil lezen, harderwijkercourant.nl. Harderwijkercourant.nl. En dan, ja, de hoop.
2: Ja, wat
0: stegel
2: is dit, joh?
0: Ja. Ja, in Ermelo hebben ze een markt en daar hadden ze bepaalde standplaatsen voor bijvoorbeeld een viskraam of een betaatzaak of een vlammetjes.
2: Groentezaak.
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Een stand, vaste standplaats, maar daar willen ze vanaf.
2: Oh.
0: En ze willen naar twee marktdagen,
2: ja,
0: dinsdag en vrijdag.
2: Dinsdag en vrijdag, klopt. Ja.
0: Ja, en nou had deze vishandel, die had samen met de kaashandel, bla, bla, bla, bla, bla, die hadden allemaal een marktplaats, een standplaats. Maar hij had Jan Muis van de vishandel, die had een standplaats aangevraagd. De vergunning voor een langere termijn. Maar die vergunning wordt maar gegeven tot 31 december en wordt dus ook niet verlengd.
2: Een beetje apart, ja. Ik bedoel, ze willen toch meer, meer, meer. Ze willen toch meer. Maar je hebt ook nog losse standplaatsen, die gewoon door de week
0: zijn. Ja, dat zijn deze.
2: Dat zijn deze.
0: Ja.
2: Dus dit staat een beetje los van die dinsdag en vrijdag, begrijp ik.
0: Ja,
2: dit,
0: precies. Dit, maar ik denk dat het motto is, als je door de week allemaal van die losse kraampjes hebt staan.
2: Ja.
0: En je dwingt de mensen eigenlijk om op dinsdag en vrijdag te gaan staan.
2: Ja, ja.
0: Dan krijg je dus een grotere toeloop naar de markt. Dat zal de bedoeling zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat het niet elke dag een beetje van alles iets
2: dus
0: is.
2: En willen ze hem eigenlijk, is dit een soort verkapte dwingen van deze vishandel om naar de dinsdag of vrijdag te gaan? Dat hij daar
0: dat
2: moet,
0: zou je zo kunnen uitleggen.
2: Precies, ja.
0: Ik weet niet of de gemeente Ermelo het zo uitlegt, maar het zal me niks verbazen als dat zo was.
2: Het was mij een beetje ontschoten, maar ik sta hiervan te kijken. Want dit moet niet echt leuk zijn voor hem. Ik bedoel, als hij lekker op donderdag wil staan, dan gaat het lekker op donderdag staan.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Maar ja, goed, we wachten het af hoe het uitpakt. En dan de meicirculaire, dat is zeg maar financieel gebeuren vanuit Den Haag. Dan wordt er gekeken of er nog wat aan de strijkstokjes blijven hangen.
2: Kijk eens. Ja.
0: En de gemeente Ermelo heeft een voordeel van €425.000 opgedaan.
2: Nou, ik zal mijn rekeningnummer even doorgeven en dan kunnen ze storten. Bedankt.
0: Precies, alvast bij voorbaat. En dan is er nog een Veluwse autopuzzelrit georganiseerd. Door de gereformeerde gemeente Ermelo.
2: Oh, leuk.
0: En dat is puzzelen, rijden en genieten tijdens die rit. Dat is op 5 september.
2: Oh, ja. Einde
0: de opbrengst is bedoeld voor de nieuwbouw van de kerk. Dus de staat is tussen 1 en 3. Vanaf het Hanegewei 69 in Ermelo. Inschrijven kan via
2: www.gergem.
0: Gergem Ermelo. Oh ja, gereformeerde gemeente. Ja, Ermelo. Gergemermelo.nl. Aan de deelname zijn wel kosten verbonden. Ja, anders kan je niet bijdragen aan de nieuwbouw.
2: Nee, precies.
0: Goed, gaan wij weer een plaatje draaien.
2: Ja.
0: En die komt Dracula, heb je uitgenodigd.
2: Ja, het begint nu eng te worden, hoor, het laatste uur.
0: Ja. Dan zal de weerwolf ook zoveel voorbij komen.
2: Ja, precies.

0: Ah, en toen was hij voorbij.
1: Oei, opeens. Ja, die Dracula die rent weg van de zon. En ik denk dat deze week wordt het toch ook wel een beetje uit die zon blijven. Hè? We worden allemaal een beetje vampiers deze week. Want
0: ja, ja.
1: Het wordt gewoon te veel, joh. Het worden gewoon zo, als we niet oppassen, dan krijgen we een land vol met... Dan worden we allemaal van blank zwart. Dan weet je wel.
0: Ja.
1: Het is echt... Het lood spuig gaat uit.
0: Maar die vampieren die moeten in ieder geval voordat de zon
1: opkomt.
0: Ja, dan moeten ze wegwezen. Want anders dan gaan ze op in de, ja, in ja, de natuur.
1: Ja, die zeg maar. Vampierenfilms zijn een beetje uit. Hè? Dat is een tijdje in geweest.
0: Ja.
1: Jaren 90. En met die, wat was het ook weer met, die, met dat dametje toen? Je had, man, ik ben die naam even kwijt. Je had toch zo'n... van die films over weerwolven en...
0: ja, ik kijk ze nooit, maar ik weet wel wie je bedoelt. De naam ligt ook puntje van beton.
1: Was niet onze doelgroep, was een beetje...
0: Nee, zeker niet.
1: Destijds een beetje puber. Maar ik vond het wel leuk, was al een interessante actrice die dat deed. Ja. Daar hoor je ook niet zoveel meer van.
0: Nee.
1: Die, maar die is van de vrouwenliefde, geloof ik. Die heeft inmiddels is getrouwd met een vrouw. Ja, dan val je in Hollywood ook buiten de boot, hè. Doe je niet meer mee.
0: Dan de nationale wespentelling komt eraan. En hoe zouden ze die wespen tellen?
1: Ja, ik zie er wel een paar, hoor. Maar een leuke vraag. Is 2026 een slecht wespenjaar? Ik weet het niet. Wat vind jij? Zie jij ze? Ik zie ze wel, hoor, die wespen. Maar...
0: Nou ja, ik weet nooit of het wespen op bijen zijn.
1: Ik heb heel veel soorten.
0: Maar bedoel, dan denk ik ook, ja, hoe ga je ze tellen dan?
1: Ja, ik snap het ook niet. Ik heb nog nooit van een wespen... vlindertelling wel en tuinvogeltelling, die ken ik.
0: Maar wespentelling ook, hoor.
1: Ja, die ken
0: ik. Ik maak dan altijd het grapje, daar moet je bij zijn.
1: Moet je bij zijn.
0: Huh? Dan moet je bij zijn bij die wespentelling, want dan moet je meetellen. Maar als je bij bent, dan mag je niet meegeteld worden.
1: Nee.
0: Dus, maar goed, dat is een woordspellingje.
1: Je kunt er niet zoveel mee met wesp. Het woord wesp is een onmogelijk woord, hè?
0: Ja.
1: Sommigen zeggen ook webs. Webs.
0: Webs, ja. Dat is, stoken door webs.
1: Ja. Ja. In ieder geval, wanneer is dat en wie verzint dat?
0: Van 15 tot en met 23 augustus.
1: Nou, volgende week.
0: Ja. Dus dan vorig jaar, Gelderland kwam er goed uit en Zuid-Holland kwam ook goed in de buurt. Maar dan denk ik, ja, van hetzelfde geld zitten we allemaal buiten. En dan komt de wesp bij mij langs en dan vliegt hij bij jou langs en jij telt hem. En dan hebben we 46 gezien en bleek er maar één en dezelfde te zijn.
1: Schijnt wel belangrijk te zijn, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in mei heb ik nog een wespennest onder mijn woning weg moeten halen.
0: Okay.
1: Ik heb voor het eerst in 20 jaar heb ik een wespenspray moeten halen. Ja, dat is natuurlijk van het rotspul. Dat is een soort dat is niet leuk spul. Dat is een soort zenuwgas voor wespen. Maar één spuitje en het nest was weg. Hè? Dus dat was weer €8 wel besteed.
0: Ja.
1: Maar echt een goed gevoel krijg ik er niet van. Beesten doodmaken, weet je wel. Ook al is het wespen. Maar je wilt ze niet... Kijk, als je niks doet in mei, dan heb je er 20.000 onder je huis zitten, weet je wel. Nu, zeg maar. In augustus komen ze dan door alle kiertjes en gaatjes. En dan word je gek, hoor.
0: Ja, ik ben er geen fan van wespen en bijen. Maar goed.

0: Zo, nou. Als Jaap wil vragen of je aan een klassenfoto, een schoolfoto hebt gevonden, André.
1: Nou, ik ben nu even hier in Putten bezig. Ik heb al die albums hier niet liggen. Maar dat gaat zeker wel goed komen. Ik denk dat dat vervolg gaat wel komen, als Jaap.
0: Nou.
1: Volgens mij zijn we daar allebei wel voor in. Dus laten we, nou ja, weet je, we kunnen onze stoelriemen vastmaken na 30 jaar. Hè? Dat wordt wat.
0: Maar nu we het dan over hebben, je gaat dus schoolfoto's zoeken. Maar wat gaan we nog meer doen vandaag?
1: Oh, vandaag in de vandaag, ja.
0: Ja,
1: nou,
0: vandaag.
1: Toch wel mijn klassieke randmeer, even adem in de randmeer, even bijkomen van al het slechte nieuws wat we vanochtend hebben behandeld. Het hakte er toch wel weer in, hoor. Al die droogte en al die drama's, menselijke drama's. En dan, even kijken hoor. Dan hebben wij altijd wel plannen zat. Uiteraard weer sproeien vandaag. En er moeten nog even wat inkopen gedaan worden. En de volgorde is altijd, ja, dan moet ik weer kiezen. En dat hebben we vandaag ook behandeld. Hè. Kiezen is altijd moeilijk. Wat doen we eerst en wat doen we daarna? Dus ik heb een hele zware maandag verder nog voor de boeg. En jij dan?
0: Wat dat betreft had je tandarts moeten worden. Dat was met kiezen een stuk makkelijker. Maar ik heb vannacht een hele rare nacht gehad.
1: Oh, niet goed geslapen?
0: Niet goed. Dus ik denk dat ik vanmiddag een kort siestaatje inbouw.
1: Ja, heel verstandig.
0: Vanaf half twee tot nu of drie of zo. En dan even kijken wat er allemaal op mijn pad komt. Zeg maar. Want ik plan niet zoveel met deze warme dagen.
1: Nee, en dat is ook deze tijd. Vandaag en morgen is nog wel lekker. Maar het is eigenlijk ook de tijd dat je gewoon niet al te veel, zelfs over de dag, niet al te veel na moet denken. Weet je wel,
0: nee,
1: gewoon,
0: precies.
1: Laat me komen.
0: Nadenken, dat het staat nooit stil daarboven.
1: Nou, donderdag en vrijdag moet je niet te veel nadenken, want
0: nee,
1: het is gewoon niet te doen.
0: Niet. Ik heb er alleen maar warm van.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Kaaf Syrup van, eens even kijken hoe heet het, clubje Young the Giant. En daarmee lopen we toch langzamerhand naar de... We hebben in ieder geval het laatste nummer van jouw lijst klaarstaan.
1: Ja, die staat nu klaar.
0: En die gaan we doen. Hoort er nog een verhaaltje bij? Of zeg je van,
1: Even Flow van Pearl Jam gaan we tot slot van mijn lijst draaien. En ja, ik had wel zin om Eddie Vedder en zijn mannen weer even aan te zetten. En om ook een beetje een afwisseling te hebben tussen de vrouwelijke artiesten en mannelijke artiesten. Dit is een weer wat een harder nummer. Net zoals The Gathering was ook wel lekker. Dat was het eigenlijk. En voor de rest, dat is toch een klassiek album met Ten, geloof ik, begin jaren 90.

0: Ja, ik vind het een goede keus van je, André.
1: Ja. Nou, graag gedaan, Koos. En ik heb er ook van genoten. En ik zie die Eddie zo nog springen daar begin jaren 90 op Pinkpop, weet je wel. Dat wil ik ook nog eens een keer opzoeken. Dat hij daar zo gaat crowdsurfen. Volgens mij was dat ergens in Landgraaf toen. Ja, die gasten, die energie, die spatten er vanaf. En nu zijn ze natuurlijk ook dik 30 jaar verder. Dus zijn ze nog bij elkaar, die Pearl Jam? Bestaat het nog?
0: Ik heb geen idee. Maar zoals je al zei, Eddie is wel 30 jaar verder.
1: Ja, ja. Nou, wij allemaal natuurlijk.
0: Nee, wij hitten geen verder.
1: Oh nee, verder. Verder, ja. Ja, die pak jij weer goed op, Bas.
0: Ja, heel mooi. Ja. Dat is wel dat is mijn ding, hè. Ja.
1: Wordfeut.
0: Ja, precies. Oh ja, speel jij Wordfeut?
1: Nee, daar moet je echt niks van hebben.
0: Oh, daar moet je niks van hebben. Waarom
1: die,
0: niet?
1: Die app komt er op mijn telefoon niet op.
0: Nee. Oké.
1: Okay. Ja. Nee, misschien wel dolle. Maar al die puzzels en ook bordspellen zoals Risk en Stratego. Oh ja, daar hebben we het al eens over gehad. Ik hou niet van verliezen, weet je wel. Oh, maar ja. Met Wordfeut kun je niet verliezen, of wel?
0: Jawel, ja, wel, okay, hè? Zeker verliezen.
1: Ja, nou, laat maar zitten dan.
0: Maar het is me net hoe je het bekijkt, hè? Ja. Kijk, ik heb mensen waar ik meer van verlies dan van win.
1: Oh.
0: Maar ik heb 30 mensen waar ik mee speel.
1: Nou, kijk eens, ja.
0: En voor mij is het niet zozeer om elk afzonderlijk potje te winnen, maar om zo snel mogelijk al die openstaande potjes af te vinken.
1: Oh, dat is jouw key point, zeg maar.
0: Met de bedoeling dat het totaal van de score positief moet zijn.
1: Lachen, ja.
0: Kijk, en dan kan ik wel eens een keer van iemand verliezen, maar als ik maar zorg dat ik een totale positieve score in mijn voordeel heb, dat vind ik altijd.
1: Ja, ik vind het leuk dat jij het doet, hoor. En het is volgens mij ook... ik zou het wel willen doen, dat soort dingen. Ook Stratego, Risk enzovoort. Voor de hersengymnastiek, hè. Want daar schijnt het wel goed voor te zijn.
0: Ja.
1: Je blijft trainen. Maar ja, je kunt je wel voorstellen, toch? Niet iedereen is in de wieg gelegd voor boeken lezen of Wordfeut of dat soort hobby's. Ik doe weer andere dingen. Maar ik zal er toch op een gegeven moment aan moeten. Want ik wil wel scherp blijven. Hè? Net zoals meerdere luisteraars hier. Die vind ik zo scherp dat ik er van schrik. Dat ik denk van joh, ik moet aan de bak.
0: Maar jij doet wel andere dingen.
1: Precies. Ja, nee. Klopt ook. Ik maak maar een geintje. Ja.
0: Je mist hem weer, hè?
1: Wat dan?
0: Jij doet weer andere dingen.
1: Andere dingen. Mijn hemel, joh. Ja, okay. We gaan helemaal los hier.
0: Ja, precies.
1: Eerlijk.
0: Goed, we gaan even een plaatje opzetten.
1: Eerlijk.

0: Zo, dan hebben we nog een boodschap die we mee willen geven. Of zeg je van nou, iedereen zoekt het maar uit.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ze zijn wel aan het aftellen inderdaad, net, ja. In het liedje. Wij zijn ook aan het aftellen. En wat mij betreft, iedereen weer een heel prettige maandag, heel prettige week. Ik ga mijn best doen. Ik hoop dat iedereen zijn best doet. Maar vooral een beetje op de knietjes voor wat regen, hè?
0: Ja. En doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. De Veluwe van ze aanstaan, komen wij elkaar vanzelf weer tegen. André is er volgende week maandag weer.
1: Yes.
0: Ik ben er morgen vroeg weer. En voor de rest, ja, ik zou zeggen, goed hydrateren, want de zon begint er weer door te komen. En het laatste nummer heet dan ook Follow the Sun. Dus dat is een mooie begeleiding naar de middag toe.
1: Prachtig.

0: voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, een ongeluk bij Apeldoorn-Noord. Er staat nu 7 kilometer file. Vanaf Heerde-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De politie heeft in Zeewolde het scooter van een overlastgevende bestuurder in beslag genomen na meerdere meldingen van hinderlijk gedrag. De bestuurder bleek bovendien niet in het bezit van het geldig rijbewijs. Tegen hem zijn meerdere processen verbaal opgemaakt. De scooter wordt vernietigd. De politieactie leidde tot veel reacties op sociale media. Onder een bericht op Instagram ontstond een discussie over de aanpak van overlastgevende scooterrijders. Daarbij spraken sommige gebruikers hun steun uit voor het optreden van de politie, terwijl anderen vraagtekens plaatsten bij de maatregel om de scooter in beslag te nemen. De gemeente Harderwijk houdt vast aan de plannen voor de nieuwe woonwijk Kranenburg, ondanks bezwaren van omwonenden over het autoluwe mobiliteitsconcept. De nieuwe wijk op het voormalige kazerneterrein moet ruimte bieden aan zo'n 500 woningen, waarbij bewoners gebruik maken van deelmobiliteit in plaats van een eigen auto met verbrandingsmotor. Omwonenden pleiten juist voor een volledig autovrije woonwijk. Ze vrezen dat bewoners die toch een auto bezitten, deze in omliggende straten zullen parkeren, waardoor de parkeerdruk in de bestaande wijken toeneemt. Bewoners krijgen de beschikking over deelauto's en deelbakfietsen, terwijl parkeren wordt geconcentreerd aan de rand van de wijk. En tot slot, de gemeente Ermelo houdt vast aan het besluit om vishandel Jan Muis een standplaatsvergunning op de markt te verlenen tot eind dit jaar. Een verzoek van de ondernemer om de vergunning voor een langere periode te laten gelden is door het college afgewezen. Volgens het Ermeloos Weekblad had de vishandel bezwaar gemaakt tegen de beperkte looptijd van de vergunning. Op advies van de commissie bezwaarschrift heeft het college het bezwaar ongegrond verklaard. Ermelo heeft de ambitie om op termijn geen standplaatsen meer toe te staan op de markt. Tegelijkertijd wordt onderzocht of op vrijdag een tweede marktdag kan worden ingevoerd. Daarmee wil de gemeente de toekomstige inrichting en functie van het marktgebied verder ontwikkelen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnikamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg en een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 7 kilometer file bij Apeldoorn-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we El Mundo iedere week in een gezellig studio van Veluwe FM in Putten. We zijn deze keer begonnen met Orchestro Baobab met het nummer Fulo. Orchestro Baobab uit Senegal bestaat al vanaf 1970, genoemd naar een nachtclub in Dakar. Heerlijke muziek. Ik zag en hoorde ze een tijdje geleden nog in een concertgebouw in Amsterdam. Nou, we gaan natuurlijk wel lekkere muziek draaien. Straks gaan we extra aandacht besteden aan een Braziliaanse muzikante in Artista de la Semana. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda Heringa. Dankjewel, Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Ja, je hoorde Hindi Zara met Un Jour. Hindi Zara is een Marokkaanse in Frankrijk wonende zangeres en actrice. Ze maakt een mooie mix van Berbermuziek, jazz en folk. En dan gaan wij door naar Spanje.

Ja, dat was La Oreja de Van Gogh met Immortal. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komt uit San Sebastián. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskeland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw. Ik word er wel vrolijk van. En dan gaan wij door naar Griekenland.

verdiend applaus voor Yannis Kotsiras met Lele Lele. De 52-jarige Griekse singer-songwriter en gitarist Yannis Kotsiras uit Athene startte in 1990 met Rebetica en Laika songs. Hij werkte onder andere samen met Haris Alexiou en Georgios Dalaras, om er maar een paar te noemen. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Zuid-Afrika.

Lekker kapier, mee prachtig daar die Zimmermaand ons geliefd zoals Jip zit er zijn goldens bij en hij warm overprijst vlees.

prachtig. Gert Floknel met Timotei Shampoo. Ik zag een horende Zuid-Afrikaanse troubadour Gert Floknel nog in Paradiso in Amsterdam. De Zuid-Afrikaanse zanger, dichter en gitarist maakt chansons in ouderwetse en toch vernieuwend Afrikaans. En dan gaan we door naar Denver in de United States.

0: verdient applaus voor de Lumineers met Leader of the Landslide. De bekende folk rock band de Lumineers uit Denver hoorde je hier op een live opname van het album Live from Wrigley Field. Blijft een leuk bandje. En dan gaan we terug naar Groningen.
1: Mooi, ik ben Jan Henk de Groot en ook in Grun luisteren we naar El Mundo met Up the Haas.

Ja, prachtig. Jan Heijn de Groot met Weerom. De Grunninger troubadour Jan Heijn de Groot stond al een paar keer in het centrum de zin in Harderwijk. Weerom is de titel van zijn gelijknamige album uit 2015. En dan gaan we door naar Madagaskar.

0: dat was Rajiri met Soa Toavina. Rajiri uit Madagaskar is schrijver, componist, zanger, maar vooral is hij virtuoos op de valiya, de bamboeharp. En dat met een lichamelijke handicap. Hij raakt op jonge leeftijd zijn rechterhand kwijt. Ik zag en hoorde hem een aantal jaren geleden nog op het Afrika Festival in Hetme.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de Braziliaanse singer-songwriter Paula Fernandes de Souza uit Minas Gerais. Onder haar artiestennaam Paula Fernandes maakt ze vanaf 93 prachtige country-achtige liedjes. Paula startte al met zingen op 8-jarige leeftijd. Inmiddels heeft ze al 2 Grammy Awards ontvangen, is 6 albums verder en werkte samen met onder andere Shania Twain en Taylor Swift. Jullie gaan achterin voor ons luisteren naar 2 tracks van een live album Multishow O Vivo uit 2013. We starten met Mysterious Do Do Tempo, gevolgd door Sam Voce. Veel luisterplezier!

lekkere muziek. Verdient applaus voor Paula Fernandez. Nou, jullie hebben geluisterd naar Mysterious Do Tempo, gevolgd door Sam Voetje. En dan gaan we het eerste uur afsluiten met Wolfgang Petri met Verlieben verloren. De middels al oudere, van oorsprong schlagerzanger Wolfgang Petri uit Keulen, ontwikkelde zich geleidelijk tot zijn rockzanger. Hij is muzikaal actief vanaf 76, wat minder in de 80e jaren en zorgde voor een stevige comeback in de 90s. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en

0: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
6: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Muito obrigado. Então assim.
1: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
2: Fijn dat je bent blijven luisteren. Nou, we zijn 2 uur begonnen met Tito Paris met Operettina. In 2018 gaf de toenertijd 60-jarige Tito Paris, de zoon van Kaapverdië, zoals hij vaak wordt genoemd, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes worden meegezongen door de grote groep Kaapverdianen in de zaal. De Deventer dichter Wibo Kosters heeft zich door zijn muziek nog laten inspireren. Dat vind je terug in ons boek El Mundo, wereldmuziek in woord en beeld. Nou, wij gaan weer lekkere muziek draaien. En we gaan door naar Algerije.

0: Souad Massi met El Oria. De Algerijnse zangeres en gitariste Souad Massi is een van de grootste Noord-Afrikaanse sterren van dit moment. Met haar warme stemgeluid en virtuose gitaarspel maakt ze een mix van folk, rock, fado, raï, Afrikaanse blues en zelfs Franse chansons. Zingen doet ze in diverse varianten van het Arabisch, in het Frans en soms in het Engels. Ze woont al jaren in Parijs. En dan gaan wij door naar Amsterdam.
1: Mijn naam is Dieter van der Westen en u luistert naar een nummer van onze band op El Mundo.

Ja, de Dieter van de Westerband met Gave My Soul. De trouwe El Mundo-luisteraars kennen de van oorsprong Tilburgse zanger en gitarist Dieter van de Westen met zijn liefde voor Americana en wereldmuziek. Hij was een tijdje geleden nog in onze studio en centrum de zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Limburg.

Hanneke haalt erin, de minsherrichter verzacht. De kapitein aan boord van mijn gedachten. Hier op dit grote min, waar al de liedjes klinken.

Rowan Hesse met Eiland in de Regen. 4 juni 2022 vond in Amerika, in Limburg, waar de roots van Rowan Hesse liggen, het allereerste eigen festival De Wei plaats. Alle bekende liedjes in een Americana jasje op een wei in de open lucht met een koud biertje en een barbecue. Ook al is het buiten koud, het komt er weer aan, de mooie festivalmomenten. Ja, heerlijk toch. En dan gaan we door naar Angola.

0: Vivalda Dula met Ukina. De Angolese zangeres en percussioniste Vivalda Dula is een reizende ster in de Afrikaanse muziek. Vivalda groeide op in Luanda, de hoofdstad van Angola, maar woont tegenwoordig in Texas. Mijn muziek is een symbiose tussen mijn traditionele Angolese roots en muziek van over de hele wereld, zoals Vivalda dat zelf haar muziek omschrijft. En dan gaan wij door naar Italië.
1: Forse giusto.

Matteo Brancaleoni met Domani. Matteo Brancaleoni is een 40-jarige popzanger uit Milaan. Pop-jazzzanger eigenlijk, moet ik zeggen. Die zich in zijn muziek sterk heeft laten beïnvloeden door Frank Sinatra. Nou, ik vind het wel aparte muziek. En dan gaan wij door naar Roemenië.

0: verdient applausje voor Nadara met Safra. De Nadara Transylvanian Gypsy Band uit Roemenië brengt een ongeëvenaard Roma spektakel dat ze kan meten met Taraf de Haiduk, Fanfara Cio Kalia en Kociani Orkestar. Nog niet zo lang geleden had ik ze nog geprogrammeerd in de Catharinekapel in Harderwijk, waar ze voor een feestje zorgen. Ja, ja. En dan gaan wij door naar Rotterdam.
1: Hola, ik ben Magda Mendes en je luistert naar Radio El Mundo.

stemmen, Magda Mendes met Fado Portugues. Zangeres Magda Mendes is geboren en getogen in Lissabon, maar woont intussen alweer een hele tijd in Rotterdam. Samen met gitarist Wart Veenstra gaf ze vorig jaar nog een prachtig concert in Centrum de Zin in Harderwijk. En ik zag en ik hoorde haar een tijdje geleden tijdens de start van World of Jazz in Utrecht. En dan gaan wij door naar Turkije.

Ferhat Göçer met Yalan. De Turks-Koerdische singer-songwriter en arts Ferhat Göçer ontdekte jaren geleden tijdens een bezoek aan Istanbul. Biri Banan Yalan is een remix van zijn hit uit 2007. En dan gaan we door naar Good Old Britain.

Richard Thompson met Guitar Heroes. De Engelse zanger, songschrijver en gitarist Richard Thompson werd in de jaren 60 en 70 vooral bekend als lid van de beroemde folkrockband Fairport Convention. Vanaf 72 vormde hij een duo samen met zijn vrouw Linda Peters. Na hun scheiding in 81 ging Richard solo verder. Richard heeft een enorme hoeveelheid albums op zijn naam staan. Ja, en dan zit album er helaas weer op. El Mundo bedoel ik. En dat gaan we afsluiten met Sabaku met Efrit. Sabaku is de classico groep van zanger Steven Mayen met voornamelijk Surinaamse muzikanten. Ze zijn al actief vanaf de jaren 80. Nou, nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij.

0: Jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel op de A28 bij Harderwijk. De melding kwam rond 11:45 bij de alarmcentrale binnen. Verschillende hulpdiensten werden naar de A28 gestuurd om hulp te verlenen. Over de toedracht van het ongeval en de aard van het letsel is volgens nog geen nadere informatie bekend. De 20-jarige trampolinespringster Eline Westhuis uit Harderwijk heeft zich geplaatst voor het jeugd-WK trampolinespringen. Het wereldkampioenschap wordt van 12 tot en met 15 november gehouden in China. Volgens de website Ermeloze Zaken kende Westhuis een sterk seizoen. De sporter van Sparta Ermelo eindigde eerder dit jaar als 11e op het EK in Portugal en werd eind juni Nederlands kampioen in de categorie 17 tot 21 jaar van de Eredivisie. Met de resultaten verdiende ze een plek in de Nederlandse selectie voor het jeugd-WK. En tot slot, maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de kruising van de Oude Rijksweg, de N798 en de Hoofdlaan in Putten gestart. Het kruispunt wordt de komende maanden omgebouwd tot een rotonde. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin november. De provincie Gelderland en de gemeente Putten passen het kruispunt aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name de oversteek voor fietsers wordt veiliger. Aan de zuidkant van de nieuwe rotonde komt een dubbelzijdige fietsoversteek. Het verkeer kan tijdens het grootste deel van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de weg. Wel worden verschillende verkeersmaatregelen getroffen en moeten weggebruikers rekening houden met vertraging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
3: FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Als er eens een hele goede middag weer is toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de TAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Luister eens, een hele goede middag. Dit is het programma Toen. Mijn naam is Ben van der Ham en ik neem u een heel uur mee terug naar Toen. We gaan autorijden, we gaan televisie kijken. We hebben het nieuws in de plaat van weleer. En vandaag gaan we kijken naar ter land, ter zee en in de lucht. Een jaar op de televisie geweest en dan reden ze terug met die DAFjes. En dan gaan we ook vandaag gaan we rijden met een DAF 44. Die in de jaren 70 op de weg was en in de jaren 60. Nieuws van jaren geleden. Een verkeersopstopping in Voorthuizen. Nijkerkerveen is boos. Heel erg boos. Jawel hoor. En een bakkergezin in Gadre die werd afgestraft. En een man met een kromme neus. Koningsstadhouder Willem III. Ook daar hebben we nieuws over. Jawel, nieuws van jaren geleden. Plaatjes van toen. Je hoort het allemaal hier in het programma Toen. Ik heb er weer wat leuke platen bij gezocht. Platen die we een beetje vergeten zijn. En ook plaatjes die je denkt, ach ja, die ken ik nog wel. Dus dan gaan we het uur weer door hier op de radio in het programma Toen. De computer staat er aan. Glaasje water erbij. De schermpjes die lopen weer. En ik ben er helemaal klaar voor. Voor de platen van Toen. We gaan beginnen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: altijd hetzelfde liedje op de radio. Nou, dit is toch eens wat anders. Toen, leuke plaatjes van toen. Nieuws van jaren geleden. En ja, ook die auto's en de televisie van toen. Niet altijd hetzelfde.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1901 was op 24 oktober... Op deze datum werd in Gadder op ruwe wijze een bakkersgezin afgestraft omdat hij, naar men zegt, de nieuwe predikant op een minder vriendelijke wijze zou hebben ontvangen. Om middernacht werd het gezin opgeschrikt toen men bezig was zijn huis te bestormen en de grote stukken steen door de ruiten vlogen. Onderwijl werd er met palen de voordeur bestormd waarop het gezin naar vol zolder vluchtte. 2 uur duurde dit zonder dat er door iemand een hand werd uitgestoken om hier een einde aan te maken. Of de politie een onderzoek ingesteld heeft, wordt aangetwijfeld. Het was het jaar 1901. Dan een heel oud bericht. 7 april in het jaar 1215, meer dan 800 jaar geleden, maar het staat geschreven in de archieven. Otto de Eerste, hij was bisschop van Utrecht, kreeg te Voorthuizen een koortsaanval en overlijdt. Juni 1893, de heer Bertels van de Biezen bij Barneveld ontdekte groenvoedermethode. En op 31 mei 1931 de oprichting van de muziekgezelschap tot ons genoegen. 1968 op 15 mei de officiële opening van de christelijke kleuterschool De Kinderkorf te Gadderen. En een berichtje uit de gemeente Putten. De Bodderfabriek aan de Stationstraat vormt de oudste, modernste industrie in Putten. Het is in 1904 gesticht als het Puttense onderdeel van de botenfabrieken van Nijkerk en Putten. En dat is het nieuws van toen. En is er de platen niet helemaal van toen? Een plaatje van jaartje oud, 2 jaartjes oud. Maar die wordt vanzelf wel weer een keertje van toen.

0: gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
1: Op 12 april in het jaar 1914... door de politie van Gadderen is een ruim 40-jarige vrouw aangehouden die ongeveer 10 dagen door de bossen had rondgezworven. De ongelukkige, die niet goed bij haar hoofd was, zei uit bussen te komen, waarin ze door de politie ook weer is teruggebracht. Juni in het jaar 1421, ook weer zo'n oud berichtje. In deze maand plunderen en verbranden de Stichtse Barneveld, Nijkerk, Putten en Ede en de omliggende dorpen. En de Stichtse, van de Stichtse Rotonde, dat waren de Utrechtenaren. Jawel. Toen deugden ze niet in het jaar 1421. Plunderen, hier op de Veluwe. 18 juli 1900, de oprichting van de schietvereniging Piet Grenier te Barneveld. En op 10 september 1957 de oprichting van de voetbalvereniging Luca Muda te Barneveld. En op 1 februari 2002 een presentatie van het boek Gadderen, het Baken in het Groen. In het Richards Hotel in Gadderen. En dan de Hondskontersteeg. Wie kent hem? Ik vind het een prachtige naam. Oma kan er vroeger vanavond. De Hondskontersteeg. En in 1964, dat is trouwens afgeleid van de Hondenkoetersteeg. En in 1964 is het de Arkemeense weg geworden in Putten. Maar vroeger heette het de Hondskontersteeg. Jawel. Leuk toch? De Hondskontersteeg. Nooit meer vergeten. Een Duits plaatje op de radio. Jürgen Markus en een festival der Liebe. En zometeen een heel oud deuntje uit 1976. Van Chubby Tiger. Slow Down. Kent u dat nog?

1976 of 77 was het een hitje in Nederland. Volgens mij kwamen ze ook in Nederland, deze heren, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Even gaan een stukje auto rijden en dan doen we vandaag in de truttenschudder. Zo noemden ze dat ding vroeger. Maar die staat wel. Die loopt ook nog. Ja, de truttenschudder, ja. Of ja, DAF, dat stond voor duwen anders fietsen. Maar Huub van Doornen, hij werd geboren op 1 januari in het jaar 1900. Die richtte het merk DAF op. Van Doornen's automobielfabriek, de DAF 44. En die werd gemaakt tussen 1966 en 1974. En die betaalde in 1967 6250 gulden voor deze DAF 44. Een 2-cilinder boksenmotor van 844 cc. En die ging net zo hard achteruit als voorhoud, deze auto. 40 pk, een topsnelheid van 123 km per uur. En als je er achteruit rijdt, dat is best wel hard hoor. Straks gaan we achteruit rijden trouwens in de land, de zee en de lucht. Vandaar ook de DAF vandaag. 168.000 stuks werden ervan gemaakt. En nou, geeft er nog zo'n leuk DAFje 44. Toch een paar duizend euro is zelfs wel weer waard. Deze DAF 44. De eerste DAF werd gemaakt in 1958. En dat was de DAF 600. En DAF bestond van 1958 tot 1975. En toen werd het overgenomen door de Volvo. Ja, DAF vrachtwagen bestaan nog steeds. En tot zover het verhaal over het DAFje. Lekker toeren over de Veluwe. Met zo'n DAFje uit de jaren 60, 70. Jackie Wilson. Die had een hit in die tijd. Ik weet niet of hij een DAF had, maar wel een hit. Higher and Higher. Zingen in je DAFje. En swingend over de Veluwe.

0: Komt er allemaal weer aan. Regen, sneeuw en ijs. En ook Putten, Ermelo en Harderwijk komt er niet aan. We gaan de winter weer in, mensen. Er is Veluwe FM met het programma Toen op de dinsdagmiddag. En we hebben nog wat nieuws van jaren en jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Ik had het in het begin er al over koning stadhouder Willem III. Hij leefde van 1650 tot het jaar 1702. Was een kleine man met een kromme neus. Ja, het staat beschreven. Gedurende zijn leven had hij een zwakke gezondheid. Hij leed aan astma, had vaak hoofdpijn. En toen Willem ouder werd, verslechterde zijn bloedsomloop. Maar van de jacht ging zijn bloed sneller stromen. De jachttochten van Willem III stonden bekend als wild en langdurig. In de verschillende overleveringen was koning stadhouder verbeeld als een hartstochtelijk jager. Tegen wiens jachttochten bijna niemand was opgewassen. En hij jaagde in de bossen van Putten en Ermelo. En af en nu op herten en wilde zwijnen was of op vrouwen, dat staat er niet bij. In de 19e eeuw was het maken van een reis naar een andere plaats een hele onderneming dat veel tijd en geld kostte. Postkoetsen reden bijvoorbeeld naar de markt in de omgeving, maar een reis van Zwolle naar Nijkerk duurde al gauw een halve dag. De reis naar Amsterdam kon met een beurtschip worden gemaakt. En driemaal per week vertrok er een schip uit de Nijkerkse haven. 'S avonds om 8 uur en halverwege de volgende dag werd dan in Amsterdam aangelegd. De aanleg van de spoorlijn die bracht de snellere en meer voordelige verbindingen tot stand. Vanaf 1863 reed in Nijkerk de stoomtrein. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest hoe in een klein stadje elke dag een aantal keren een stoomtrein stomend, piepend en fluitend aankwam en weer vertrok. De dienstregeling werd steeds uitgebreider en er werd onder andere gestopt in Slichthorst en Hoevelaken. Komen in 1950 9 keer per dag naar Amersfoort of Zwolle. In onze tijd zijn we gewend aan een trein die 2 keer per uur in beide richtingen rijdt. 'S ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dan Hoevelaken. Op 10 juli 1972. Amsterdam-Hoevelaken. Op het gehele traject worden werkzaamheden uitgevoerd om de weg om te bouwen tot een volwaardige autosnelweg. Met uitzondering van het traject naar de Krailo en Barend-Bunschoten zijn voor elke rijrichting 2 rijstroken beschikbaar. Op verschillende plaatsen zijn snelheidsbeperkingen of inhaalverboden ingesteld. Dan een felle brand in Putten, 1996 op 9 september. Een felle brand in Putten heeft 5 vrachtwagencombinaties en 3 opleggers in de as gelegd. 4 combinaties raakten zwaar beschadigd. De schade loopt volgens de politie in de miljoenen guldens. De auto's van een transportbedrijf uit Kootwijkerbroek stonden op het terrein van de pluimveeslachterij in Putten. En ze waren geladen met plastic kratten, bedoeld voor het vervoer van kippen. En dat is het nieuws van toen. De platen hebben we natuurlijk ook bij van toen. James Morrison, plaatje van een jaar wat geleden. Slave to the Music, 2011 alweer. Hoort ook al een klein beetje bij toen, deze plaat. Zometeen Jack Jersey.

0: Dat is een leuk liedje. Om deze weer een keer terug te horen in het programma toen. En ik heb zometeen een plaatje van Somerset. Ook zo'n deuntje wat je nooit meer hoort. Maar dit is nog een blokje nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Een begrafenis, jawel. Op 19 maart in het jaar 1910 als bewijs hoezeer de plattelandsbevolking in sommige streken van ons land nog op grote begrafenissen is gesteld, kan dienen dat in Achterveld een eenvoudige landbouwer is begraven. 90 gezinnen waren uitgenodigd. Rekenen we nu zo'n 5 personen per gezin, kan men zich voorstellen hoe groot de schade was bij de ter aarde bestelling. Omdat het sterfhuis zelf te klein was, diende het grootste café van het dorpje Achterveld tot de bijeenkomst van de treurenden, in welke café tevens na afloop van de plechtigheid de inwendige mens werd versterkt. En bij deze gelegenheid werden onder meer 10 emmers koffie leeggedronken. Het was het jaar 1910. 1919, op 1 april, de opheffing van de stoomzuivelfabriek in Kootwijkerbroek. En per 1 april werd in dit pand een timmerwinkel van de gebroeders Veldhuizen gevestigd. 26 juni 1920, bij de opbouw van de 5e mast ten behoeve van het radiostation Kootwijk, stort een werkkooi met 6 personen neer van een hoogte van 40 meter. 3 personen worden op slag gedood, 2 raakten zwaar gewond en 1 licht gewond. Begin de jaren 60 werd besloten de smalle Oosterstraat in Nijkerk te verbreden en de aansluiting op de toen net aangelegde Frieswijkstraat te realiseren. Het journalist schreef in die tijd: eindelijk zal Nijkerk zijn bottleneck, de smalle Oosterstraat die het verkeer zou belemmerden, kwijt gaan raken. Dan nog een berichtje. In het midden van de 16e eeuw is er op kerkelijk gebied veel onrust. Dit zal uiteindelijk leiden tot de zogenaamde reformatie. In Duitsland is Maarten Luther een bekende tegenstander van de katholieke leer. Op de Veluwe is dit pastoor van Gadderen, Jan Gerritszoon Verstegge. En dan, jawel, de Venusbeleid. Ja, Nijkerkerveen. 17 mei 1989, de inwoners van Nijkerkerveen zijn boos, hevig verontwaardigd zelfs. Onlangs verscheen een rapport van het bureau Volwassen Educatie Gelderland over de bevolking van Nijkerkerveen. Dit rapport wil doen geloven dat Venus een rauw volkje van anders slag vormen. Ze zouden behoren tot de minst geschoolde van Gelderland en dat is niet waar en daarom is men boos in Nijkerkerveen. Het anders rustige, gemoedelijke dorpje staat echter een beetje op zijn kop. En de conclusie die onderzoeker Stef Strauss in het bedoelde rapport neerlegde, liggen dan ook niet om. Enige citaten: 90% van de volwassenen heeft enkel een lagere schoolopleiding genoten. Voor velen zou zoiets als sociale vaardigheden en algemene ontwikkeling goed zijn. De bewoners regelen liefst allemaal alles zelf. En zelf, ze hebben weinig vertrouwen in de overheid. En dat zal allemaal maar gezegd worden. Nou, sommige dingen kloppen echt wel. Jawel, weinig vertrouwen in de overheid en ze regelen ook het liefst alles zelf. Jawel, ik ken ze, de Veners. Nog sterker, ik woon er zelf ook. Jan Smits op de radio en als de morgen is gekomen.

0: Dat waren de liedjes waar we vroeger op leerden dansen bij Fliek. Mijn eigenlijk, ja, weet je het nog? Somerset. En tijd zit er weer op voor vandaag. Ja, het uurtje is ook zo weer voorbij. Al dat oude nieuws. Die oude deuntjes. Vergeten plaatjes. Het nieuws. De platen. De auto's. En de televisieprogramma's van toen. Daar gaan we nog even naar kijken. Ja. De land, de zee en in de lucht. Daar gaan we naar kijken. 1973. Het is bijna onvoorstelbaar, maar de land, de zee en de lucht draait al meer dan 30 seizoenen. Maar zo gek is het ook weer niet, want de formule is tijdloos. En de loop der jaren zijn er talrijke varianten geweest van Vlieg er eens uit. De titel van de eerste jaren zijn talrijke varianten geweest van Vlieg er eens uit. De eerste uitzending die met binnen- en buitenlandse artiesten in Enkhuizen werd afgenomen. Tot blij dat ik glij, fiets hem erin. Tot het jaarlijkse achteruitrijden met de DAFjes. Jawel, had het net nog over de DAFjes. En de caravan race als uitsmijter op het circuit van Zandvoort. Het programmaonderdeel was op zich al hilarisch. André van Duin deed er nog een schepje bovenop met zijn commentaren. En de allereerste presentator was Willem van Kooten. Hij presenteerde het programma van 1971 tot 1976. En André van Duin volgde hem in 1977 op. Waarna Tom Mulder het stokje 79 overnam. En na de jaren 70 volgden Ron Bronsteder, Jack van Gelder, Rob Fruithof en Bert Kuizinga. Het land, de zee en in de lucht. En dan kijken we nog een keertje na en we reden met dat leuke DAFje achteruit op de Veluwe, de DAF 44. En het nieuws in de platen van toen. Wat mij betreft, Ben van der Ham, bedankt voor het luisteren. Ik hoop er volgende week weer te zijn. En dan ja, hebben we weer van die oude deuntjes. Hey, als laatste, Queen en 39. Kent u dat nummer? Komt in 1975. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
1: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen...

0: nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files in het midden van het land op dit moment. De A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A28 Amersfoort Zwolle bij Elspeet 5 kilometer file met ook een kwartier vertraging. En de A50 Arnhem Apeldoorn, daar is de spitsstrook dicht tussen Waterberg en Hoenderloo. Er staat 3 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening met een nummer van Matthias Rijm, zoals te doen gebruikelijk, met een uurtje Auf Gates. En ja, ik heb vandaag weer een beetje gezocht in de oude slager hitlijsten. En ja, daar kom je dan van alles tegen. En ik hoop dat het u allemaal maar een beetje mag bevallen in deze aflevering van het programma Auf Gates hier bij Veluwe FM. We beginnen dan ook met Johnny Hill. Ja, man die benoemd geworden is. Onder andere door zijn drukkersliedjes en aanverwante artikelen. We beginnen heel ver van huis. Namelijk 500 mijlen van zu Haus. Johnny Hill.

Johnny Hill, en hij was 500 mijlen van huis, heel eind weg. Trouwens, de strandjongens die nemen ons ook weer een heel eind ver weg mee. Namelijk naar

Nou, en dat kan ik me ook best wel voorstellen. Auf nach Hawaii met die strandjongens. En dan is het nu tijd geworden voor de Oja-erlebnis. In de Oja-erlebnis ditmaal een zangeres. Ja, wat is er eigenlijk? Wat moet er nog gezegd worden over haar? We kennen haar al heel lang. Vicky Leandros. Geboren op 23 augustus 1949. Alleen, daar zijn ook verschillende bronnen over. En vermelden ook een datum in 1952. Nou ja, goed. Wat ervan gezegd moet worden, ze behoort ook tot de wat oudere jeugd. Laten we het daar maar op houden. Grieks-Duitse zangeres en zij kwam uit een artistieke familie, want ook haar vader was een bekende in Griekenland, althans. Onder de naam Leo Leandros heeft hij heel veel mooie muziek gemaakt. En moeten we dan verder nog zeggen over Vicky Leandros? In 1965 kwam haar eerste single uitgetiteld Messer, Gabel, Schere und Licht. En het is moeilijk om haar uit haar omvangrijke oeuvre te kiezen. Ik heb dus ditmaal gekozen voor ook een heel mooi lied. Die Bouzouki klank door die nacht.

En dat is dan het lied van Vicky Leandros, eentje uit haar omvangrijke oeuvre. En dat was ditmaal het lied Die Bouzouki klank door die zomernacht. En dan gaan we verder naar Pat en Paul met iets dat waarschijnlijk binnenkort tot ons culturele erfgoed gaat behoren met al die wolven in de vrije natuur. Wat zingen zij namelijk? Das Lied der Heide. Maar het wordt volgens mij steeds stiller op de hei.

Pet en Paul waren dat met iets wat aan het uitsterven is, namelijk dat lied Der Heide. Ja, het wordt steeds stiller op de hei. Heino, dat is de volgende artiest op onze playlist. En nou, ja, hij mag eigenlijk natuurlijk niet ontbreken. Op gevorderde leeftijd inmiddels en nog steeds actief. Ja, niet zo heel actief meer als anders, maar in ieder geval ditmaal. Uit zijn oeuvre, Der Heilige Antonius.

En dat was dan de zanger Heino, reeds op vergevorderde leeftijd. Maar wie is er dan nog ouder? Nou, de volgende gasten op ons lijstje. Namelijk Freddy Quinn, Oostenrijker en inmiddels al in de 90er jaren beland. Heel beroemd van hem, het lied Der Junge van Sankt Pauli. MUZIEK

En dan is het nu tijd geworden voor draaiamrei. En dat betekent dus twee instrumentaaltjes verbonden door een... twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje.

En dat waren ze dan weer, Draai Amraai in het uurtje Auf Geht's. En we begonnen het drietal met een nummer van Billy Mo. Ja, dat was eigenlijk een man in Trinidad, geboren in 1923, maar inmiddels in Duitsland weer overleden. En hij heeft daar zijn muzikale successen ook behaald. Hij overleed in 2004. Het liedje was getiteld Dear Schatten Rock. De zusjes Woutersen, zij speelden op de accordeon en waren wereldberoemd in hun eigen omgeving. En ditmaal van hun, ja, voor zover ik ook weet, enige LP die ze gemaakt hebben onder die naam Zusjes Woutersen, was het Opus 7. En tot besluit van dit drietal was daar Peter Kraus. En dat was eigenlijk weer speciaal voor Tineke met het nummer Diane. En we vervolgen het uurtje met een nummer van Jürgen Markus. En ja, die is wel heel erg bekend geworden. En niet alleen bekend gebleven binnen de Duitsstalige landen. We gaan luisteren naar Ein Festival der Liebe.

En dat waren dus Anne und Andy met Ein Herz, das dich liebt. En van Anne und Andy gaan we naar Pat en Paul. En zij bezingen een schönes stuk Heimat. En dat is bekend in de Duitse streek, de Niedersachsen.

0: En dat waren dan Pat en Paul. En zij bezongen het mooie streekje Niedersachsen. En ja, dan komt het moment. Es sind nur Erinnerungen. Johnny Hill.
1: Silberschmuck und bunte Schuhe.

0: bei dir zum Mann geworden und belauscht hat uns nur der Wind.
1: En dat was dan de beleving in het Duits, zoals Rob de Nijs in het Nederlands bezong. Vreemde Heren, Roy Black.

Als ik dan naar het klokje kijk, dan gaan we alweer aardig naar het eind toe van deze aflevering van Off Gates. Maar voor ik afscheid van u ga nemen, luisteren we nog eventjes naar Roy Black, Guns in Vice.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride

0: De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar bijzondere files ook in het midden van het land. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Ook 10 minuten oponthoud nog met 5 kilometer file. A28 Amersfoort-Zwolle. Ook daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Deze stond bij Elspeet. Er staat nog zo'n 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Want alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En tenslotte de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht door problemen met de camera's bij Hoenderlo. 4 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Say you wanna taste my wine? Not yet.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

speelt hij zacht op zijn gitaar en zingt. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Opvallende files in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg, knooppunt Waterberg, moet ik zeggen, staat 7 kilometer file met nog 10 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een pechgeval. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij inmiddels. A27 Utrecht-Almere, bij Eemnes nog 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo is de spitsstrook dicht. Er zijn daar problemen met de camera's en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. SDC Putten is de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begonnen met een 3-0 overwinning op SV Nieuw-Utrecht. Ruben Kaldenhoven, Olivier Pilon en Tom van Donselaar maakten de doelpunten. SDC Putten had al vanaf de aftrap het initiatief en creëerde meerdere kansen. Ruben Kaldenhoven opende in de 28e minuut op aangeven van Rolf Oosterhoff te scoren. Kort voor rust verdubbelde Olivier Pilon de voorsprong met een kopbal uit een voorzet van Dani Vivier. In de slotfase bepaalde Tom van Donselaar de eindstand op 3-0, na voorbereidend werk van Bilal Amakram. Voor Olivier Pilon was het zijn rentree bij SDC Putten. Agrariërs in Zeewolde kunnen hun gewassen tijdens de aanhoudende droogte blijven beregenen. Flevoland heeft een bijzondere positie binnen het Nederlandse waterbeheer, waardoor beregening in de provincie mogelijk blijft, terwijl in andere delen van het land, waaronder in Gelderland, strengere beperkingen gelden. Voor de landbouw rond Zeewolde is de beschikbaarheid van oppervlaktewater belangrijk. Het polderwatersysteem zorgt ervoor dat landbouwgronden van water kunnen worden voorzien, ook nu de droogte aanhoudt. Daardoor kunnen boeren hun gewassen blijven beschermen tegen uitdroging. En tot slot, in Ermelo vindt zaterdag 15 augustus opnieuw een wolprojectdag plaats. De locatie is de Schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de Postweg 50. Bezoekers kunnen daar zien hoe wol van de Ermeloze schaapskudde op ambachtelijke wijze wordt verwerkt. De demonstraties zijn te bekijken van 10:30 tot 4. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber. Die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg.

0: Oosterbeek en Waterberg, knooppunt Waterberg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En nog 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere voor Huizen. En er staat 7 kilometer file. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Een auto met pech, vertraging een kleine 10 minuten ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo vindt zaterdag 15 augustus opnieuw een wolprojectdag plaats. De locatie is de Schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de Postweg 50. Bezoekers kunnen daar zien hoe wol van de Ermeloze schaapskudde op ambachtelijke wijze wordt verwerkt. De demonstraties zijn te bekijken van 11:30 tot 4:00. De toegang is gratis. Agrariërs in Zeerwolde kunnen hun gewassen tijdens de aanhoudende droogte blijven beregenen. Flevoland heeft een bijzondere positie binnen het Nederlandse waterbeheer, waardoor beregening in de provincie mogelijk blijft, terwijl in andere delen van het land, waaronder in Gelderland, strengere beperkingen gelden. Voor de landbouw rond Zeerwolde is de beschikbaarheid van oppervlaktewater belangrijk. Het polderwatersysteem zorgt ervoor dat landbouwgronden van water kunnen worden voorzien, ook nu de droogte aanhoudt. Daardoor kunnen boeren hun gewassen blijven beschermen tegen uitdroging. En tot slot, in Putten is zondagochtend een heg bij een woning aan de Marijkelaan in brand geraakt. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en voorkwam dat de vlammen zich verder konden verspreiden. De brandmelding kwam even voor 12 uur binnen. Bewoners waren al begonnen met blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer nam de bluswerkzaamheden over en zorgde dat de heg volledig werd nageblust. Kort voor het uitbreken van de brand zouden kinderen zijn weggerend. Ook zouden camerabeelden uit de omgeving mogelijk informatie over het incident kunnen bevatten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daar is als de keten van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen het uur met de Springfields en Come On Home uit 1963. Wat gaan we nu weer voor rijden? Natuurlijk, we hebben ons A en B kantje. Dit keer heb ik gekozen voor Jan en Dien. Nummer 1, het komt in 1967. En voor de rest hebben we natuurlijk nog een plaat van Elvis, Nederlandstalig plaat en nog heel veel andere leuke muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Goed, we gaan verder met David Bowie en dat is Golden Years uit 1976.

En uit 1972 draaiden wij Jerry Jeff Walker met Don't It Make You Wanna Dance. Goed, we gaan verder met Jerry Lee Lewis en de 50s uit 1957.

naar de Jody Rich met Everything I Do Is Wrong. En dit, deze plaat kwam in 1959. We zijn toch gekomen aan het A-B-kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een nummer van Jan en Dien, Surf City. Ja, dat was natuurlijk een zomerplaatje in 1963. Het was ook de eerste surfplaat die een nummer 1 hit werd in Amerika. En uiteraard gaan we daarna het B-kantje voor u draaien.

En we draaiden voor u Little Juice Coupe uit 1963, mei 1963 om precies te zijn. En dit was dus het B-kantje van Jan en Dean Surf City. Goed, we gaan verder met Amazing Rhythm Aces. En van hun gaan we draaien de Ella B uit 1975.

En dan hebben we de Creedence Clearwater Revival met It's Just a Thought uit 1971. Zijn terugkomen aan nummer 1 van 1967. En als we gaan kijken op de Nederlandse hitlijsten, zien we daar staan Procol Harum en The White Shade of Pale.

En we rijden voor de Lemon Pipers met Shoe Shine Boy uit 1968. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1971. En uit dat jaar gaan we van hem draaien It's Only Love.

En we draaiden uit 1975 ILO en Can't Get It Out of My Head. Voor de herstandige plaat gaan we terug naar 1963. De Candy Kids als de jukebox staat te loeien.

Dit waren de Small Faces met Here Comes the Night uit 1967. We gaan verder met Bobby Charles, ja, en See You Later Alligator uit 1956.

Hebben we het voor Brooke Benton met It's Just a Matter of Time uit 1959. We hebben nu nog één plaat voor u draaien en die komt van de Marmalade en Love is Hard to Rearrange uit 1971.

En dit was dan natuurlijk de Marmalade met Love is Hard to Rearrange uit 1971. Zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit eerste uur, maar niet getreurd, want na het nieuws gaan we gewoon gezellig nog een uurtje door met heel veel andere leuke muziek, zoals een blokje thuis. En nou ja, blijf er gewoon gezellig bij, zou ik zeggen, dan hoort het allemaal vanzelf voorbij komen. Wat ons betreft kunt u nog even luisteren tot aan het nieuws. Naar even kijken, dat is dan wat... De André Brasseur natuurlijk. En met Ulibert. Luister, zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen natuurlijk met Earth, Fire en Memories uit 1972. Vanwege natuurlijk het overlijden van Johnny Kaagman, de zangeres, op 79-jarige leeftijd. Goed, wat gaan we meer voor u draaien? Nou, we hebben toch nog een blokje Duits voor u in petto en nog heel veel leuke andere muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vlfm.nl. studio@vlfm.nl. Goed, we gaan een plaat draaien van de Golden Earrings. In dit geval is dat dan George Kooijmans en Born a Second Time uit 1968.

En we rijden uit 1969 Unit Kloja en The Last 7 Days. We gaan een blokje Duits voor je draaien. We beginnen in 1971 met Peter Orloff, Ein Mädchen für immer.

En uit 1979 draaiden we Howard Carpendale en Sag nicht es war einmal. Goed, we gaan nu een oudertje draaien van Sonny & Cher, Little Man uit 1966.

En dat was dan Cindy Shaw met Catch Your Kicks on Route 66 uit 1966. Oorspronkelijk was het nummer natuurlijk van Chuck Berry. Goed, we gaan verder met Neil Diamond en Crunchy Granola Zoet uit 1971.

dig. Let me hear that, get me near that crunchy granola sweet.

En een verzoek van Linda draaiden wij de Husky met Pretty Little Linda uit 1974. Goed, we gaan verder met Roy Orbison en Nightlife uit 1966.

En op verzoek van Martin draaiden wij Ray Charles met Unchained My Heart uit 1964. Goed, we gaan nu een plaat draaien van Olivia Newton-John en Every Face Tells a Story uit 1976.

En we gaan de Love met Dream Dream uit 1977. We gaan nu uit 1969 Creamy met Saturday Morning Cartoon Show.

En we draaiden de Searchers met It's All Been a Dream uit 1963. We gaan nu een plaat draaien van de Madhawk en It's Gonna Be Better uit 1973.

En we draaien voor u de classics met Hey, What's Your Name uit 1973. De laatste plaat die wij gaan draaien, die is ook van zeg maar pop van eigen bodem. We eindigen met de Shuffles en Senela, I Need You uit 1969.

Die rijden aan de chauffeurs met Sala en EQ uit 1969. Dit was dan ook het laatste plaat die we hebben gedraaid vanavond. Dus ik wil ook heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. It's kind of time. Gaan we dan draaien? Ja, tuurlijk. Goed, wat ons betreft voor straks wel rusten. En tot volgende week. Dag. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Putten is zondagochtend een heg bij een woning aan de Marijkelaan in brand geraakt. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en voorkwam dat de vlammen zich verder konden verspreiden. De brandmelding kwam even voor 12 uur binnen. Bewoners waren al begonnen met blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer nam de bluswerkzaamheden over en zorgde dat de heg volledig werd nageblust. Kort voor het uitbreken van de brand zouden kinderen zijn weggerend. Ook zouden camerabeelden uit de omgeving mogelijk informatie over het incident kunnen bevatten. Agrariërs in Zeewolde kunnen hun gewassen tijdens de aanhoudende droogte blijven beregenen. Flevoland heeft een bijzondere positie binnen het Nederlandse waterbeheer, waardoor beregening in de provincie mogelijk blijft, terwijl in andere delen van het land, waaronder in Gelderland, strengere beperkingen gelden. Voor de landbouw rond Zeewolde is de beschikbaarheid van oppervlaktewater belangrijk. Het polderwatersysteem zorgt ervoor dat landbouwgronden van water kunnen worden voorzien, ook nu de droogte aanhoudt. Daardoor kunnen boeren hun gewassen blijven beschermen tegen uitdroging. En tot slot, in Ermelo vindt zaterdag 15 augustus opnieuw een wolprojectdag plaats. De locatie is de Schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de Postweg 50. Bezoekers kunnen daar zien hoe wol van de Ermeloze schaapskudde op ambachtelijke wijze wordt verwerkt. De demonstraties zijn te bekijken van 10:30 tot 4. De toegang is gratis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De 20-jarige trampolinespringster Eline Westhuis uit Harderwijk heeft zich geplaatst voor het jeugd-WK trampolinespringen. Het wereldkampioenschap wordt van 12 tot en met 15 november gehouden in China. Volgens de website Ermeloze Zaken kende Westhuis een sterk seizoen. De sporter van Sparta Ermelo eindigde eerder dit jaar als 11e op het EK in Portugal en werd eind juni Nederlands kampioen in de categorie 17 tot 21 jaar van de Eredivisie. Met de resultaten verdiende ze een plek in de Nederlandse selectie voor het jeugd-WK. Een opvallend luchtschip heeft zondag voor veel bekijks gezorgd boven de Veluwe. Een ongeveer 75 meter lange zeppelin vloog op circa 300 meter hoogte over verschillende plekken in de regio. Het luchtschip was vanuit de Duitse Essen richting ons land gevlogen en werd op verschillende plekken in Gelderland gezien. De zeppelin wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit en klimaat. Onderzoekers van Wageningen University and Research werken daarbij samen met Duitse onderzoekspartners. Het luchtschip is uitgerust met meetapparatuur waarmee onder meer de concentraties van CO2 en fijnstof in de lucht kunnen worden onderzocht. En tot slot, agrariërs in Zeewolde kunnen hun gewassen tijdens de aanhoudende droogte blijven beregenen. Flevoland heeft een bijzondere positie binnen het Nederlandse waterbeheer, waardoor beregening in de provincie mogelijk blijft, terwijl in andere delen van het land, waaronder in Gelderland, strengere beperkingen gelden. Voor de landbouw rond Zeewolde is de beschikbaarheid van oppervlaktewater belangrijk. Het polderwatersysteem zorgt ervoor dat landbouwgronden van water kunnen worden voorzien, ook nu de droogte aanhoudt. Daardoor kunnen boeren hun gewassen blijven beschermen tegen uitdroging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most tunnering, storm.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.